0: Brakke zet de tijd op 3 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 3.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het ongeluk vandaag met gevaarlijke stoffen in Zwaag heeft aan 2 mensen het leven gekost. Het tweede slachtoffer, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed in het ziekenhuis. De 2 waren onwel geworden bij een verfcoatingbedrijf en moesten worden gereanimeerd. Volgens een bron bij de familie zouden ze in een vat met chemicaliën zijn gevallen. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk en houdt ook rekening met dat scenario. De vrijgekomen stoffen vormden geen gevaar voor de omgeving. Nederlandse kiezers zijn steeds ontevredener over het kabinet Jette, zo blijkt uit een nieuwe peiling van Ipsos INO. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden, terwijl maar 18% positief is over het beleid. Dat is het laagste tevredenheidspercentage sinds het kabinet in februari aantrad. Volgens de onderzoekers speelt de discussie over de begroting daarbij een belangrijke rol. Nog maar 9% heeft er vertrouwen in dat het kabinet de problemen kan oplossen. Pro is nu de grootste partij met virtueel 26 zetels. Een van de 2 agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Ondertussen kwamen inwoners afgelopen avond bijeen voor een inloopavond over de schietpartij. Daar waren veel vragen over de veiligheid en de communicatie van de gemeente na het incident. De burgemeester begrijpt de zorgen van de inwoners goed, zo zei hij. En Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de 2 Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De 2 Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Het weer, er is kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: is RTV Parkstad.
1: Parkstad.
2: Let's get it started in here.

Thanks, Andrew.

0: Gedrakken zet de tijd op 4 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het ongeluk vandaag met gevaarlijke stoffen in Zwaag heeft aan 2 mensen het leven gekost. Het tweede slachtoffer, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed in het ziekenhuis. De 2 waren onwel geworden bij een verfcoatingbedrijf en moesten worden gereanimeerd. Volgens een bron bij de familie zouden ze in een vat met chemicaliën zijn gevallen. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk en houdt ook rekening met dat scenario. De vrijgekomen stoffen vormden geen gevaar voor de omgeving. Nederlandse kiezers zijn steeds ontevredener over het kabinet Jette, zo blijkt uit een nieuwe peiling van Ipsos INO. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden, terwijl maar 18% positief is over het beleid. Dat is het laagste tevredenheidspercentage sinds het kabinet in februari aantrad. Volgens de onderzoekers speelt de discussie over de begroting daarbij een belangrijke rol. Nog maar 9% heeft er vertrouwen in dat het kabinet de problemen kan oplossen. Pro is nu de grootste partij met virtueel 26 zetels. Een van de 2 agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Ondertussen kwamen inwoners afgelopen avond bijeen voor een inloopavond over de schietpartij. Daar waren veel vragen over de veiligheid en de communicatie van de gemeente na het incident. De burgemeester begrijpt de zorgen van de inwoners goed, zo zei hij. En Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de 2 Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De 2 Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Het weer, er is kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden... bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Stuur je appje naar de

0: Drakke zet de tijd op 5 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het ongeluk vandaag met gevaarlijke stoffen in Zwaag heeft aan 2 mensen het leven gekost. Het tweede slachtoffer, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed in het ziekenhuis. De 2 waren onwel geworden bij een verfcoatingbedrijf en moesten worden gereanimeerd. Volgens een bron bij de familie zouden ze in een vat met chemicaliën zijn gevallen. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk en houdt ook rekening met dat scenario. De vrijgekomen stoffen vormden geen gevaar voor de omgeving. Nederlandse kiezers zijn steeds ontevredener over het kabinet Jetten, zo blijkt uit een nieuwe peiling van Ipsos INO. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden, terwijl maar 18% positief is over het beleid. Dat is het laagste tevredenheidspercentage sinds het kabinet in februari aantrad. Volgens de onderzoekers speelt de discussie over de begroting daarbij een belangrijke rol. Nog maar 9% heeft er vertrouwen in dat het kabinet de problemen kan oplossen. Pro is nu de grootste partij met virtueel 26 zetels. Een van de 2 agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Ondertussen kwamen inwoners afgelopen avond bijeen voor een inloopavond over de schietpartij. Daar waren veel vragen over de veiligheid en de communicatie van de gemeente na het incident. De burgemeester begrijpt de zorgen van de inwoners goed, zo zei hij. En Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de 2 Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De 2 Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Het weer, er is kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Drakke zet de tijd op 6 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 6.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand, waarbij al zeker 150 hectare natuur is verbrand. Die brand brak gistermiddag uit in het departement Aude, vlak bij de Spaanse grens. 32 inwoners werden al uit voorzorg geëvacueerd. Zo'n 300 brandweerlieden bestrijden het vuur met hulp van blusvliegtuigen. Twee spuitgasten raakten daarbij licht gewond. Door de hitte met temperatuur tot 40 graden verspreidde het vuur zich snel. Het Panama-kanaal beperkt het aantal schepen dat dagelijks mag passeren verder door ernstige droogte. Vanaf half september gaat het aantal doorvaarten terug van 36 naar 32 per dag. Door El Niño staat het water in de meren die het kanaal voeden te laag. Panama heeft daarom de noodtoestand uitgeroepen. Het Panama-kanaal is goed voor zo'n 5% van de wereldwijde scheepvaart en erg belangrijk voor de Amerikaanse handel. Opnieuw heeft een Amerikaanse rechter nieuwe regels voor stemmen per post tegengehouden. Het verbod geldt voor onbepaalde tijd, in aanloop naar de congresverkiezingen in november. De regels verplichten staten onder meer lijsten aan te leveren van kiezers die per post mogen stemmen. Ook moeten stembiljetten unieke streepjescodes krijgen, anders kan de postdienst ze weigeren. De regering Trump heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof gevraagd het verbod op te heffen. Amerikaanse Vietnam-veteranen stappen naar de rechter om de bouw van een triomfboog van president Trump tegen te houden. De regering wil binnen 2 weken met de bouw ervan beginnen, maar de veteranen vinden dat te snel. Ze zeggen dat Trump geen toestemming van het parlement heeft. Ook zouden eerdere rechtszaken over het project nog niet zijn behandeld. De triomfboog moet vlak bij de militaire begraafplaats Arlington komen. De veteranen vrezen dat de bouw begint voor rechters zich erover buigen. Dan nog het weer, af en toe zon, maar in de noordelijke helft enkele buien. Vanmiddag zon en wolken en meest droog, bij maximaal 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Astrid Rakke zet de tijd op 7 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 7
2: uur. Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. De inspectie Leefomgeving en Transport zegt dat ze minder effectief kan handhaven, omdat bewindspersonen herhaaldelijk ingrepen bij toezicht op statiegeld. Maatregelen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren werden meerdere keren teruggefloten door achtereenvolgende staatssecretarissen. Daardoor blijft onder meer 270 miljoen euro aan niet ingeleverd statiegeld hangen. Wetenschappers noemen het ingrijpen ongebruikelijk en schadelijk voor onafhankelijk bestuur. In Washington zijn zo'n 50 medewerkers van de militaire Joint Staff onderworpen aan leugendetectortests, meldt de New York Times. De Amerikaanse overheid zoekt naar mogelijke lekken over munitietekorten, waaronder raketten voor het Patriot-systeem. De tests werden in augustus afgenomen. Het Pentagon zegt dat lekken van geheime informatie over nationale veiligheid uiterst serieus worden onderzocht. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand, waarbij al zeker 150 hectare natuur is verbrand. Die brand brak gistermiddag uit in het departement Aude, vlak bij de Spaanse grens. 32 inwoners werden al uit voorzorg geëvacueerd. Zo'n 300 brandweerlieden bestrijden het vuur met hulp van blusvliegtuigen. Twee spuitgasten raakten daarbij licht gewond. Door de hitte met temperaturen tot 40 graden verspreidde het vuur zich snel. Het Panama-kanaal beperkt het aantal schepen dat dagelijks mag passeren verder door ernstige droogte. Vanaf half september gaat het aantal doorvaarten terug van 36 naar 32 per dag. Door El Niño staat het water in de meren die het kanaal voeden te laag. Panama heeft daarom de noodtoestand uitgeroepen. Het Panama-kanaal is goed voor zo'n 5% van de wereldwijde scheepvaart en erg belangrijk voor de Amerikaanse handel. Nog het weer, af en toe zon, maar in de noordelijke helft enkele buien. Vanmiddag zon en wolken en meest droog bij maximaal 20 graden.
1: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad. Zometeen op RTV Parkstad. Johan en Justin. Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Zoek je trendy kleding waarin je echt gezien mag worden? Loop binnen bij Happy Schemers in Heerlerheide. Met onder andere Vero Moda tot maat 42 en Magna tot maat 58... is er altijd iets te vinden wat bij jou past. Je vindt ons aan de Wannerstraat met voldoende gratis parkeergelegenheid. Happy Screamers. Betaalbare mode in elke maat.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
5: Kom binnen!
6: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
5: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
6: Rockmart in Kerkrade, zei je?
5: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
7: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.

0: nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
0: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang bij Shadden het Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kun ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
1: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
0: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit. Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
2: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.
4: RTV Parkstad. We staan met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De inspectie Leefomgeving en Transport zegt dat ze minder effectief kan handhaven omdat bewindspersonen herhaaldelijk ingrepen bij het toezicht op statiegeld. In Washington zijn zo'n 50 medewerkers van de militaire Joint Staff onderworpen aan leugendetectortests, meldt de New York Times. Het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand, waarbij al zeker 150 hectare natuur is verbrand. De brand brak gistermiddag uit in het departement Oud, vlakbij de Spaanse grens. Panama-kanaal beperkt het aantal schepen dat dagelijks mag passeren verder door ernstige droogte. Het weer, af en toe zon, maar in de noordelijke helft enkele buien. Vanmiddag zon en wolken en meest droog bij maximaal 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
6: Non-stop en bruiselvrij.
5: RTV Parkstad.
6: RTV Parkstad.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
5: Ben jij er vanavond bij? Want Kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1.500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Brugge van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
6: Café Brakke zet de tijd op 8 uur.
7: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 8 uur.
8: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. In Bolivia zijn meerdere doden en tientallen gewonden gevallen door een explosie op een legerbasis in Sanandita, meldt nu.nl op basis van lokale autoriteiten. De ontploffing gebeurde tijdens werkzaamheden aan munitie. De oorzaak wordt onderzocht. Slachtoffers zijn naar ziekenhuizen in de regio gebracht. De regering spreekt van een zeer ernstig incident en heeft extra veiligheidsdiensten ingezet. In Overasselt is een van de twee gewonde agenten inmiddels uit het ziekenhuis. De andere agent ligt er nog, maar is van de intensive care af, zegt politie Oost-Nederland in de talkshow Renze. Hoe hun herstel verloopt is nog onzeker. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een woning. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Collega's verleenden direct eerste hulp. Voor de schietpartij zitten nog 32 mensen vast. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt kan de AfD bij de deelstaatverkiezingen mogelijk de absolute meerderheid halen. Dat succes wordt volgens de NOS vooral toegeschreven aan partijleider Ulrich Siegmund, een 35-jarige ex-parfumverkoper die uitgroeide tot het charismatische gezicht van de radicale vleugel. De Veiligheidsdienst bestempelt de afdeling als extreem rechts. Siegmund voert campagne op remigratie, verbod op regenboogvlaggen en het stopzetten van subsidies voor zogenoemde anti-Duitse cultuur. De inspectie Leefomgeving en Transport zegt dat ze minder effectief kan handhaven omdat bewindspersonen herhaaldelijk ingrepen bij het toezicht op statiegeld. Maatregelen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren werden meerdere keren teruggefloten door achtereenvolgende staatssecretarissen. Daardoor blijft onder meer €270 miljoen aan niet ingeleverd statiegeld hangen. Wetenschappers noemen het ingrijpen ongebruikelijk en schadelijk voor onafhankelijk bestuur. Nog het weer, af en toe zon, maar in de noordelijke helft enkele buien. Vanmiddag zon en wolken en meest droog bij maximaal 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Zometeen op RTV Parkstad. Johan en Justin.
10: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
11: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
12: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it.
4: fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
11: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
13: Zoek je trendy kleding waarin je echt gezien mag worden? Loop binnen bij Happy Screamers in Heerlerheide. Met onder andere Vero Moda tot maat 42 en Magna tot maat 58 is er altijd iets te vinden wat bij jou past. Je vindt ons aan de Wannerstraat met voldoende gratis parkeergelegenheid. Happy Screamers. Betaalbare mode in elke maat.
4: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
11: Stuur je appje naar de

0: samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
2: Ah!
1: Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: streetonmarketing.nl. Wil jij naar een sfeervolle voetbalwedstrijd in de Duitse Bundesliga? Of een heel weekend live naar de Formule 1? Scoor dan nu je geheel georganiseerde voetbal- of Formule 1-reis. Of je nu alleen met vrienden, je sportteam of vereniging gaat. Morris Sportreizen brengt je met een luxe touringcar op pole position. Kleinschalig, persoonlijk en scherp geprijsd. Kijk snel op morris.nl. Dat is met dubbele R, dubbele Z. Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je niet...

0: Score nu je geheel verzorgde trip naar een voetbalwedstrijd in de Bundesliga met Morris Sportreizen. Kijk snel op morris.nl. Met dubbele R en dubbele Z. RTV Parkstad.
1: Straat met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De inspectie Leefomgeving en Transport zegt dat ze minder effectief kan handhaven, omdat bewindspersonen herhaaldelijk ingrepen bij het toezicht op statiegeld. In Washington zijn zo'n 50 medewerkers van de militaire Joint Staff onderworpen aan leugendetectortests, meldt de New York Times. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand, waarbij al zeker 150 hectare natuur is verbrand. De brand brak gistermiddag uit in het departement Oud, vlakbij de Spaanse grens. Panama-kanaal beperkt het aantal schepen dat dagelijks mag passeren verder door ernstige droogte. Het weer, af en toe zon, maar in de noordelijke helft enkele buien. Vanmiddag zon en wolken en meest droog bij maximaal 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
3: Non-stop en bruiselvrij.
2: RTV Parkstad.
3: RTV Parkstad.

0: Kom binnen.
1: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: Rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
3: En papa durf je niet in.
2: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelvaerde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelvaerde?
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
5: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
6: Café Brakke zet de tijd op 9 uur.
7: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 9 uur.
8: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. In Europa zijn dit jaar al meer dan 1000 besmettingen met het West-Nijl-virus gemeld, schrijft het ANP op basis van Europese gezondheidsdata. Vooral Italië, Griekenland en Roemenië zien veel gevallen. Het virus wordt overgedragen door muggen en kan bij een klein deel van de patiënten ernstige neurologische klachten veroorzaken. Gezondheidsdiensten roepen op alert te zijn tijdens warme, muggenrijke perioden. In Canada is de beroemde Florentiner-diamant van 137 karaat voor het eerst in 100 jaar weer te zien. De steen, eeuwenoud en omgeven door legendes, werd na de val van Oostenrijk-Hongarije in 1918 verborgen gehouden door de Habsburg-familie. In Quebec is hij tentoongesteld en juridisch beschermd tegen Europese claims uit Oostenrijk en Italië. De kans dat de diamant terugkeert naar Europa lijkt klein. In Bolivia zijn meerdere doden en tientallen gewonden gevallen door een explosie op een legerbasis in San Andita. Meldt nu.nl op basis van lokale autoriteiten. De ontploffing gebeurde tijdens werkzaamheden aan munitie. De oorzaak wordt onderzocht. Slachtoffers zijn naar ziekenhuizen in de regio gebracht. De regering spreekt van een zeer ernstig incident en heeft extra veiligheidsdiensten ingezet. Op de A76 bij Nut in Limburg is één persoon gewond geraakt bij een botsing tussen een auto en een vrachtwagen. De auto kwam na de klap tegen de vangrail terecht. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De weg was korte tijd deels afgesloten. Dan nog het weer, af en toe zon, maar in de noordelijke helft enkele buien. Vanmiddag zon en wolken en meest droog bij maximaal 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Dankjewel, Jos.
10: Zometeen op RTV Parkstad. Jip Hansen.
11: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
12: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
11: Nee, je hebt niet goed gekeken.
12: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
11: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
12: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
13: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mini Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
11: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
14: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien,
9: Dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
14: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
15: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
16: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
17: Zoek je trendy kleding waarin je echt gezien mag worden? Loop binnen bij Happy Schemers in Heerlerheide. Met onder andere Vero Moda tot maat 42 en Magna tot maat 58... is er altijd iets te vinden wat bij jou past. Je vindt ons aan de Wannerstraat met voldoende gratis parkeergelegenheid. Happy Schemers. Betaalbare mode in elke maat.
15: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
18: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.

100%. Flemming en Margt Hoogkamer horen hier op Echt TV Parkstad. Hartelijk zaterdagochtend. Dit is de leukste weekendochtendshow. En die gaan nog lang niet stoppen. Niet zoals Mattie en Marieke. Wij gaan gewoon nog lekker door. Met zometeen.

Jordi op RTV Park staat. Sorry, papi. Ja, wat is er nou? De jingle doet het niet. Dus ik denk gewoon door moeten gaan met de show. Zometeen ook zeggen de track van vandaag. Een nummer dat ik heb gekozen voor de activiteit en sfeer van deze zaterdag. 5 september 2026. Eerst dus Science, Snoop Dogg en Justin Timberlake.

0: Siro. En Bare Minimum hoorde hier op Echt TV Parks. Ja, er ging even iets mis met de computer, maar we zijn er weer. Als het goed is dan. Ja, we zijn er weer. Goedemorgen, Jippie hier op de zaterdagochtend van Echt TV Parks. Ja, de leukste door de weekse ochtendshow met Mattie en Marieke mag dan wel stoppen. Maar de leukste weekendochtendshow gaat nog lang niet stoppen, hoor. Wij gaan door hier op Echt TV Parks. Dit is misschien wel het allerlekste tijdstip van de week. Dit is de weekendochtendshow. Welkom, welkom. Fijn dat je erbij bent. En ik zei net al, heb je nou een plaat die je graag wil horen? Stuur hem dan eventjes door via onze website echttvparks.nl. Druk daar op het WhatsApp-icoontje. En misschien hoor je jouw aanvraag straks gewoon terug op Echt TV Parks. Eerst de track van vandaag. Een nummer dat ik heb gekozen door de activiteiten en sfeer van deze zaterdag 5 september 2026. En die hoorde je net hier op Echt TV Parks. Dat van Roxy Dekker natuurlijk. Zij staat vandaag voor de laatste keer in een Ziggo Dome. Donderdag en vrijdag deed ze dat ook al. En donderdag wist ze echt weer iets heel vets aan te kondigen. Het was namelijk een show in de Johan Cruijff Arena. Ze gaat volgend jaar op 24 april 2027 een show geven in de Johan Cruijff Arena. Ze is de eerste vrouw, een Nederlandstalige vrouwelijke artiest die dat gaat doen. En ook de jongste artiest.
1: Goedemorgen, Parkstad. Dit is jouw hits, jouw nieuws, RTV.
0: Nou, ik vind, dan heb je dat wel verdiend, toch?
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Want het oog wil ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
5: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
6: RTV Parkstad. We staan met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In Europa zijn dit jaar al meer dan 1000 besmettingen met het West-Nijl-virus gemeld, schrijft het ANP op basis van Europese gezondheidsdata. In Canada is de beroemde Florentiner-diamant van 137 karaat voor het eerst in 100 jaar weer te zien. In Bolivia zijn meerdere doden en tientallen gewonden gevallen door een explosie op een legerbasis in San Andita. Op de A76 bij Nut in Limburg is één persoon gewond geraakt bij een botsing tussen een auto en een vrachtwagen. Het weer, af en toe zon, maar in de noordelijke helft enkele buien. Vanmiddag zon en wolken en meest droog bij maximaal 20 graden.
7: Tot zover het radio nieuws op RTV Parkstad.
8: Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl. En klik op het WhatsApp-logo.
0: Yes, goedemorgen. Jip hier en zometeen vertel ik je over de trend van dit moment.

Het is druk in de muziekwereld. Ja, en qua muziek is het helemaal raak. Net als met de optredens, want regent momenteel aankondigingen. De Nederlandse hiphop-sensatie New Wave, die kondigde maar liefst 8 shows aan in de Ziggo Dome. Legendarische Simple Minds, die staan op 30 april in Amsterdam. James Blunt komt naar Nederland en de Franse superster Angèle staat binnenkort ook in de AFAS Live. Ook Hayley Williams komt naar Amsterdam. En Roxy Dekker, die staat dit weekend maar liefst 4 keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakt de donderdag bekend dat ze volgend jaar een show gaat doen in de Johan Cruijff Arena. Snappen jullie wat ik bedoel? Het is echt aankondiging na aankondiging. En dan stopt het nog niet, want een van de grootste hitmachines van dit moment staat eind mei 2027 ook in de Ziggo Dome. Ik heb het over Summer en je hoort hem nu op Echt Weer Parkstad met My Body Isn't Ready.

Bruno Mars en Apathé. Ken je Jay nog? Ja, je mag hem gerust een levende legende noemen. Je kent hem natuurlijk van Mooie Dag, maar Jay kan meer dan alleen lekkere urban hits maken. Vorig jaar stond hij namelijk met een compleet orkest op het podium en daar zong hij een andere track, Volgende Stap. En geloof me, als je die versie hoort, klinkt hij meteen heel anders. Oh,

de zaterdagochtend van Echte Park zat. Naast Barkley, Crazy, hoorde hier op de radio. Ja, echt een lekker nummer om eventjes op los te gaan, hè. Misschien is dit even een lekker nummer om eventjes emotioneel op los te gaan. Mag Rosato hoor je hier op Echte Park zat. Dit is Dochters. Kwart over.

0: Naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Bij Taxi Centrale

0: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
1: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Café Brakke zet de tijd op 10 uur.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 10 uur.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner komen dit weekend met een nieuw vredesvoorstel voor Rusland en Oekraïne. Ze reizen naar Moskou en waarschijnlijk ook naar Kiev, waar ze nog niet eerder waren. President Trump zegt een concreet plan te hebben voor een eind aan de oorlog, maar details zijn nog niet bekend. De Oekraïnse president Zelensky heeft voorgesteld om tijdens de gesprekken een tijdelijk bestand te houden, maar de Russische aanvallen op Oekraïne gaan gewoon door. Mensen die vastlopen bij de Belastingdienst of de dienst Toeslagen kunnen sinds deze week gratis hulp krijgen via een nieuw telefoonnummer. Via 0800 81 15 kunnen mensen met ingewikkelde problemen elke werkdag terecht van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds. Hulpplatform Geldfit kijkt dan welke ondersteuning nodig is en verwijst mensen zo nodig door. De belangenbehartiger voor belastingplichtigen en toeslaggerechtigden zegt dat veel mensen nu niet weten waar ze terecht kunnen. Bij de explosie op een legerbasis in Bolivia zijn zeker 10 mensen omgekomen en 62 mensen gewond geraakt. De ontploffing vond plaats bij een militaire basis in Viacha, vlakbij de hoofdstad La Paz. Volgens de politie lag daar vuurwerk opgeslagen. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend en wordt onderzocht. Er zijn 7 mensen als vermist opgegeven, tientallen woningen raakten beschadigd. De brandweer waarschuwt dat er nog steeds gevaar is voor een nieuwe explosie. En met de inzamelingsactie voor de doodgeschoten beveiliger in Overasselt is inmiddels €20.000 opgehaald en het streefbedrag is nu verhoogd naar €22.000. Dat geld is bedoeld voor het afscheid van de 51-jarige Berry uit Wiegen die geen uitvaartverzekering had. Hij werd dinsdag doodgeschoten terwijl hij het huis van Jan G. bewaakte in het Gelderse dorp. Het is tot nu toe het enige dodelijke slachtoffer van de schietpartij. Geld dat overblijft gaat naar de moeder van Berry voor ondersteuning en verzorging. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met ook kans op een bui, met name in het noorden. Vanmiddag wordt het een graad of 20 bij een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Dankjewel. Zometeen gaan we verder met de weekendochtendshow. Live muziek van Bold en Blond komt eraan en ook Inks en New Sensation. Eerste verkeersinformatie van RTV Parkstad. 1 file op de N296 Maasdijk richting Susteren. 1 kilometer tussen de Nederlandse grens en Roosteren. De weg is daar afgesloten. Flitsers zijn er 2 gemeld. Bij de A2 Weert richting Echt. Hecto met de paal 202. En bij de Bredeweg, daar staan de flitspalen beide richtingen.
8: Zometeen op RTV Parkstad. Jip Hansen.
9: Waar ben jij naartoe geweest?
10: Naar Mondo Verde.
9: Met de nieuwe Havana's Tornado?
10: Ja, dat is een vrije val.
9: Te gek!
10: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
9: Wow!
10: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
9: Mondo Verde. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
11: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
12: Ah!
11: Of zo?
12: Ik snap hier niks van.
11: Dan kun je het toch echt beter over...

0: Zet. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Dit is het begin van een nieuw uur.
3: Met Jip Hansen.

0: Bad Memories.
1: Medusa, Bad Memories. Hoor je hier op Echt van Parkstad, hier in de weekendochtendshow. Goedemorgen, jippie. Tot 12 uur ben ik nog bij je met de allerlekste tracks om die zaterdagochtend even lekker goed te beginnen, om dat weekend even goed mee af te trappen. Ja, en zometeen heb ik muziek voor je van Ronan Keating. Life is a Rollercoaster komt eraan, ook Rihanna. Eerst live muziek van Bolt en Blond. Ze waren, ja, een paar maanden geleden waren ze te gast bij Arno Krijnen in de ochtendshow door de week, tussen 10 en 12. Ja, en toen hebben ze een nieuwe single Onzichtbaar Bloot gedaan. Daarna, in juni, toen zijn ze nog een keer langsgekomen omdat het zo goed ging en het zo goed klonk. En hebben ze covers gedaan. Het begon met The Police en Every Breath You Take.

Ja, en ze lieten zien dat Born and Blond echt allebei, allemaal andere kanten op kunnen. Allerlei kanten. Ja, dat is het goede woord wat ik zoek. Want ze deden ook een rocknummer van Anouk, Nobody's Wife.

0: klinkt goed, hè? Ja. Wil je nou dat hele optreden checken? Dat kan via echtweerparkstad.nl. Zoek daar gewoon Bold en Blond op. En dan vind je ze hier live in de studio. De track die ik nu voor je ga draaien is van hunzelf, Onzichtbaar Bloot. En Bold en Blond vertellen zelf in de studio hoe het nummer gaat.
1: Het gaat over misschien verdriet, verwerken en zo. Liefde, ja.
2: Aan elkaar toch het beste gunnen.
1: Ja, daar komt het eigenlijk op neer.
0: Ja, je hoort het nu.

Gewoon een Keating. Life is the rollercoaster. En voor live muziek uit Ed Echt Weer Park zat Onzichtbaar Bloot van Polt en Blond. Zometeen spelen we een nieuwe ronde. Google zegt het. Jij moet de titel en artiest raden van een songtekst die door Google wordt verteld. Heb je het goed? Dan win je misschien wel de eer van Echt Weer Park zat.

0: Selena Gomez en Lose You to Love Me. Hoor je op Echt Weer Park zat? Het is zaterdagochtend, bijna 10:30. Dat betekent tijd voor een nieuw potje.
1: Google zegt het.
0: Ja, inderdaad. Google zegt het. Google vertelt je een songtekst. Jij moet raden wat de titel en artiest is. En misschien win je dan wel de eer van Echt Weer Park zat. Nou, die prijs dat je altijd al willen hebben. Ik weet het zeker. Ja, ik ga de songtekst aan je laten horen. Jij moet dus raden wat de titel en artiest is van deze songtekst die Google jou vertelt. Ik zou zeggen, hou je oren gespit. Daar komt-ie.
2: You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kiss.
0: Ja, is wel wat moeilijker, maar je kan hem wel raden, toch? Stuur het door via de Echt Weer Park zat website en druk daar op het WhatsApp-icoontje.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ja, ik had een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerakt. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
5: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.
6: Wil jij naar een sfeervolle voetbalwedstrijd in de Duitse Bundesliga? Of een heel weekend live naar de Formule 1? Scoor dan nu je geheel georganiseerde voetbal- of Formule 1-reis. Of je nu alleen met vrienden, je sportteam of vereniging gaat. Morris Sportreizen brengt je met een luxe touringcar op pole position. Kleinschalig, persoonlijk en scherp geprijsd. Kijk snel op morris.nl. Dat is met dubbele R, dubbele Z.
7: Kom binnen.
8: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
7: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
8: Rockmart in Kerkrade, zei je?
7: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
6: Scoor nu je geheel verzorgde trip naar een voetbalwedstrijd in de Bundesliga met Morris Sportreizen. Kijk snel op morris.nl met dubbele R en dubbele Z.
9: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
10: RTV Parkstad.
11: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner komen dit weekend met een nieuw vredesvoorstel voor Rusland en Oekraïne. Ze reizen naar Moskou en waarschijnlijk ook naar Kiev, waar ze nog niet eerder waren. Mensen die vastlopen bij de Belastingdienst of de dienst toeslagen kunnen sinds deze week gratis hulp krijgen via een nieuw telefoonnummer. Via 0800 81 15 kunnen mensen met ingewikkelde problemen elke werkdag terecht van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds. Bij de explosie op een legerbasis in Bolivia zijn zeker 10 mensen omgekomen en 62 mensen gewond geraakt. Er zijn 7 mensen als vermist opgegeven, tientallen woningen raakten beschadigd. En met de inzamelingsactie voor de doodgeschoten beveiliger in Overasselt is inmiddels €20.000 opgehaald en het streefbedrag is nu verhoogd naar €22.000. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met ook kans op een bui, met name in het noorden. Vanmiddag wordt het een graad of 20 bij een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Ewo, dankjewel. Ja, we zitten midden in een potje. Google zegt het, jij moet raden wat de songtekst is van een titel aan een artiest die Google aan jou vertelt. We zitten dus midden in een potje.
1: Google zegt het.
0: Ja, jij moet dus raden welke track, titel en artiest het is. Ja, deze keer is hij wat moeilijker. Dit is de laatste keer dat ik hem aan je ga laten horen. Daarna ga ik de winnaar bekendmaken als je hem doorstuurt via de RTV Parkstad website en daar op het WhatsApp-icoontje drukt. Dan kun je jou een antwoord doorgeven. Ja, en ik ga hem nog één keer dus aan je laten horen. Welke track is dit, titel en artiest?
2: You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kiss.
0: Ja, welke track is dit? Laat weten via de WhatsApp-functie op onze website. En misschien win jij wel de eer van echt weer Parkstad. Altijd al willen hebben, toch? Ja. Nu de country schoenen aan met Ella Langley. Just when

0: Hoorde Ella Langley, Choose in Texas, hier op Echte Webars. Dat is dus tijd voor een nieuw potje. Google zegt het. Jij moet raden wat de titel en artiest is van de songtekst die ik Google aan jou vertelt. Ik heb hem al twee keer laten horen. Eigenlijk moet je het nu wel weten natuurlijk. Ja, je had een berichtje moeten sturen op de Echte Webars website. En daar op WhatsApp-icoontje kunnen drukken. Dan kon je jouw antwoord doorgeven. Dit was de opgave.
1: You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kiss.
0: Ja, en het antwoord is Prince met Kiss. Ja, dat had je toch wel moeten weten. Gefeliciteerd als je het goed had. Jij bent de eer van Echte Webars. En heb je niet goed, morgenochtend een nieuwe ronde. Don't.

Roxy Dekker, Idali en Ronnie Flex. Je hoorde hoe het is hier op RTV Parkstad. Zometeen een artiest die een Nederlandstalige artiest wereldwijd bekend heeft gemaakt op een Nederlands festival. Nou, welke artiest het is, hoor je zo.

was de opwarmer voor de zaterdagavond. Je hoorde hier Robert van Parks met Eric Brights. En Calamie. Goedemorgen, Jippie. Dit is de Weekend Ochtend Show met de soundtrack van jouw zaterdagochtend. Ja, wil je nou een plaat aanvragen? Dat kan, hè. Stuur je track eventjes door via de Echte Parks website. En druk daar op het WhatsApp-icoontje. Misschien draai ik hem zo meteen wel voor je. Ja, eerst gaan we even naar de artiest. Die een Nederlandstalig artiest wereldwijd bekend heeft gemaakt. Internationaal een doorbraak heeft verzorgd. Op Lowlands, op een Nederlands festival. En het gaat over Major Lazer. Ja, die ken je wel, denk ik. Ja, hun hebben iets te maken met ja, de hit van dit moment. De Nederlandstalige zomerhit, zo kan je het wel noemen. Hebben te maken dus met Rutger van Barneveld. Ja, de collega's van Slam, het radiostation, die hadden een interview met Major Lazer. En hun vroegen aan Major Lazer, willen jullie misschien Rutger van Barneveld vragen? Wil je misschien Rutger van Barneveld draaien op de mainstage van Lowland? Want daar ging Major Lazer optreden. Dat hebben ze gedaan en dat klonk zo. De grootste tent van Lowlands. En dan de internationale artiest. Die draait gewoon Rutger van Barneveld op de mainstage van Lowlands. Ja, dat was echt een moment waar je bij moet zijn. Nu hoor je hier op Echte Parks dat Major Lazer met Cold Water.

is die live voor hier op RTV Parkstad. Dit is de zaterdagochtend. Ja, misschien ben je wel onderweg naar de training van je zoontje. Naar de wedstrijd, de voetbalwedstrijd. Heel veel plezier op deze zaterdagochtend. Ik zorg voor je soundtrack. Maar nu de Crusaders en Street Life.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limmersland?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je...

0: krummeltje in mijn hand. Je maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
1: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom. De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Heusterichthoes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Café Drakke zet de tijd op 11 uur.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 11.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De politie houdt vandaag opnieuw zoekacties in en rond Overasselt. Maar er is niets bekendgemaakt over waar precies naar wordt gezocht. Er zijn in de afgelopen dagen tijdens het onderzoek meerdere wapens gevonden, onder meer in een tas in Wiegen. Of die wapens ook zijn gebruikt bij de schietpartij in het Gelderse dorp is nog onduidelijk. Bij het geweld werd een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakten twee agenten gewond. In totaal zijn er 34 mensen aangehouden, 32 van hen zitten voorlopig vast. De twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner komen dit weekend met een nieuw vredesvoorstel voor Rusland en Oekraïne. Ze reizen naar Moskou en waarschijnlijk ook naar Kiev, waar ze nog niet eerder waren. President Trump zegt een concreet plan te hebben voor een eind aan de oorlog, maar details zijn nog niet bekend. De Oekraïnse president Zelensky heeft voorgesteld om tijdens de gesprekken een tijdelijk bestand te houden, maar de Russische aanvallen op Oekraïne gaan gewoon door. De regio Rotterdam moet de komende jaren rekening houden met flinke verkeersproblemen door grootschalig onderhoud. Rijkswaterstaat en de metropoolregio Rotterdam-Den Haag spreken van de grootste onderhoudsopgave ooit. Doordat onder meer de Van Brienenoordbrug, de Giessenbrug en de Benelux-tunnel maar langere tijd beperkt beschikbaar zijn, dreigt de regio volgens de instanties vast te lopen. Werkgevers worden daarom dringend gevraagd om de werktijden aan te passen of thuiswerken mogelijk te maken. En met de inzamelingsactie voor de doodgeschoten beveiliger in Overasselt is inmiddels €20.000 opgehaald en het streefbedrag is nu verhoogd naar €22.000. Dat geld is bedoeld voor het afscheid van de 51-jarige Berry uit Wiegen die geen uitvaartverzekering had. Hij werd dinsdag doodgeschoten terwijl hij het huis van Jan G. bewaakte in het Gelderse dorp. Het is tot nu toe het enige dodelijke slachtoffer van de schietpartij. Geld dat overblijft gaat naar de moeder van Berry voor ondersteuning en verzorging. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met ook kans op een bui, met name in het noorden. Vanmiddag wordt het een graad of 20 bij een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Dankjewel, Ewout. Zometeen muziek van Shakira. Shakira en Burna Boy. Het WK van 2026 komt eraan. Die die. Na de RTV Parkstad verkeersinformatie. Dit is druk op de Limburgse snelwegen voor de zaterdagochtend. 3 files gemeld. Eentje op de A76 Geleen richting Keulen. 1,5 kilometer tussen Simpelveld en Duitsland. De weg is daar afgesloten. Bij de A76 is een ongeval gebeurd. Keulen richting Geleen. 1,3 kilometer tussen Duitsland en Simpelveld. Dan op de N296 Maaseik richting Susteren. 0,9 kilometer tussen de Nederlandse grens en Roosteren. De weg is daar afgesloten. Flitsers, dat is wel maar eentje gemeld. De snelheidscontrole staat bij de A2. Weert richting echt. Hectometerpaal 202.
3: Zometeen op RTV Parkstad. Jip Hansen.
6: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
7: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
8: Komt het oog wel ook wat.
7: Audiofrenzy.nl.
9: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
7: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
10: Dit is het begin van een nieuw uur.
3: Met Jip Hansen.

Wat blijft ze goed, hè? Janet Jackson, All For You, hoorde hier op RTV Parstad. Als soundtrack bij jou zaterdagochtend. Goedemorgen, jippie. Ja, het is tijd voor de zaterdagochtend. Zometeen is het tijd voor mijn favoriete track van dit moment. De tip van Jip. Een nummer dat ik heel lekker vind om voor mezelf te draaien. Maar dus ook zo dadelijk voor jou welke track het is en waarom ik hem zo lekker vind. Vertel ik je allemaal zometeen rond de klok van 11:15. Eerst in de weekendochtendshow. Goedemorgen trouwens. Ja, eventjes wat tips voor je vanavond. Als je vanavond niks te doen hebt. Ja, dan heb ik toch de tv-gids voor je erbij gepakt. En dan zijn er toch een paar leuke tv-programma's om vanavond te kijken. Jazeker. Op NPO 2 kun je vanavond kijken naar het nieuwe programma van Maagden en Filip. Het gouden slimste mens duo. Ze zijn weer terug en ze gaan naar Spanje reizen. En dat is een nieuwe serie. Maagden en Filip op het spoor. En dan zoeken Maagden van Rossum en Filip Vreekes naar de geschiedenis, cultuur en ziel van Europa. Kun je dus vanavond checken om 9:15 op NPO 2. Ook een nieuwe aflevering van Make Up Your Mind. Ja, en Make Up Your Mind is een heel leuk programma. En dan gaan allemaal bekende Nederlanders zich eigenlijk om laten toveren tot een drag queen. En dan moeten de panelleden raden. Ja, welke BN'er achter die drag queen zit. Achter die make-up eigenlijk. Ook op SBS6 vanmiddag om 5:01. Dan kun je checken de grote tuinverbouwing op SBS6. Ja, en in dat nieuwe seizoen begint bij een speciale gast, Bas Nijhuis. Die trekt zich na een wedstrijdje fluit het liefst terug op zijn boerderij. Dan komt hij tot rust. En Matthijs, de presentator, die brengt in die nieuwe serie, in een nieuwe aflevering van de grote tuinverbouwing, dus een bezoek aan Bas Nijhuis, de scheidsrechter van de Eredivisie. Die gaan ze dus even langs in de grote tuinverbouwing. Vanmiddag om 5:00 op SBS6 kun je checken. Dit is echt weer Parkstad met nu Stereophonics. In oktober staan ze in 013 in Tilburg. En je hoort ze nu hier op Parkstad.

0: RTV Parkstad met Walk My Body. Oh, die hier op RTV Parkstad. Goedemorgen, dit is de weekendochtendshow. Bijna 11:30, dat betekent zometeen tijd voor de tip van Jip. Mijn favoriete track van dit moment. Eerst wil ik het even met iets over hebben. Je kent wel Pommelien Thijs, hè? En Atlas. Dat nummer begint zo. Ja. En dan heb je Gracie Abrams. Zij heeft hits bijvoorbeeld I Love You, I'm Sorry en die allemaal. Die lijkt heel erg op het begin van Atlas. Moet je luisteren. En dan nog één keer Pommelien Thijs. En dan is dit Risk van Gracie Abrams. Ja, het lijkt toch zo erg op elkaar, hè? Dan gaan we even een spelletje spelen. Welke track is dit? Is het Gracie Abrams of Pommelien Thijs? Nou, we gaan gewoon naar de Zuiderburen hoor. Atlas, Pommelien Thijs, op Parkstad.
1: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten.

0: andersom. Aan mij, mannekes. Jorden Pommelien Thijs van onze zuidenburen natuurlijk. En Atlas hier op RTV Parks. Dat is zometeen mijn tip voor je van deze week. En ook een ex-tip voor je. Sienna Spiroy namelijk. Blijf nog altijd goed. Great Acceptation komt eraan.
1: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
2: Ah!
1: Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
2: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
4: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland! Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
6: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
5: Bij taxicentrum.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De politie houdt vandaag opnieuw zoekacties in en rond Overasselt. Maar er is niets bekendgemaakt over waar precies naar wordt gezocht. De twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner komen dit weekend met een nieuw vredesvoorstel voor Rusland en Oekraïne. Ze reizen naar Moskou en waarschijnlijk ook naar Kiev, waar ze nog niet eerder waren. De regio Rotterdam moet de komende jaren rekening houden met flinke verkeersproblemen door grootschalig onderhoud. Doordat onder meer de Van Brienenoordbrug, de Giessenbrug en de Benelux-tunnel maar langere tijd beperkt beschikbaar zijn, dreigt de regio volgens de instanties vast te lopen. En met de inzamelingsactie voor de doodgeschoten beveiliger in Overasselt is inmiddels €20.000 opgehaald en het streefbedrag is nu verhoogd naar €22.000. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met ook kans op een bui, met name in het noorden. Vanmiddag wordt het een graad of 20 bij een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl en klik op het WhatsApp-logo.
2: Zometeen een nieuwe tip van Jip. Na de tip van Jip van 2 weken geleden. Sienna Sparrow, Great.

Ik zou hem zo nog een keer de tip van je maken. Sienna Sparrow en Great Acceptation. Hoorde je op Echte Weer Parkstad 2 weken geleden? Was het mijn favoriete track van dit moment. Die draai ik altijd rond de klok van, wat zal het zijn? Rond de klok van 11:45 draai ik mijn favoriete track van dit moment. Die noem ik de tip van Jip. Ja, en 2 weken geleden was het dus Sienna Sparrow en Great Acceptation. Wat wel opvallend was, want ik heb normaal niet zo'n ballad die ik als tip voor Jip wil laten horen. Het zijn normaal up-tempo nummers en deze keer is dat ook. Het is echt weer een heel gezellig nummer. Zo kan ik noemen, een heel gezellig nummer wat deze week de tip van Jip is. Welke track het is, hoor je zometeen. Na muziek van de Superman-lover Starlight is onderweg. Eerst Ed Sheeran.

Jordi hier op Echt TV Parkstad. Sam Veld en Post Malone hier op Echt TV Parkstad. Ja, dat zei ik al. Een hele goede morgen. Het is zaterdagochtend bijna 12 uur. En het is tijd, volg de tip van Jip. Een nummer dat ik echt heel lekker vind om voor mezelf te draaien. Maar dus ook voor jou. En deze keer is het echt een gezellige track. Als je dit nummer hoort, dan lijkt het meteen alsof je in een café bent. Dat het stampen druk is en opeens zo iemand begint te zingen. En het ook nog ergens een goed nummer is. Daar vind ik het op lijken. Ja, hij is dan Womadol. Die naam ken je misschien niet. Hij heeft een paar festivals hier in Nederland gedaan. Heeft ook een keer in een klein zaaltje in Nederland opgetreden. En ja, hij staat echt op het punt van internationaal doorbreken. Ik weet het zeker. Je hoort hem hier als tip van Jip. Dit is Womadol en High Hopes.

en High Hopes 2000. En ik was aan het kijken, gaat hij nog ergens optreden in Nederland? Ja hoor! Op 13 en 14 februari 2027 staat hij in de AFAS Live. Kun je er nog heen? Tickets zijn nog verkrijgbaar. Dus als je nou denkt, nou dat klonk lekker, daar wil ik wel een showtje van zien. Dat kan dus op 13 en 14 februari in de AFAS Live. Wil je nou alle Tip van Jip tot nu toe checken? Ga dan naar de gelijknamige place van Spotify. Tip van Jip streep je echt weer Parkstad. En dan vind je ze allemaal tot nu toe. Dat was hem alweer. De Weekend Show volgt de zaterdagochtend. Dank u wel voor het luisteren. Zometeen Mark Mechtens weer terug van vakantie. En mij hoor je morgen weer vanaf 9 uur.

0: en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel
2: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
5: Kom binnen!
6: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
5: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
6: Rockmart in Kerkrade, zei je?
5: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
7: Café Drakke zet de tijd op 12 uur.
8: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 12 uur.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De reisapp Polar Steps mag niet meer worden gebruikt op diensttelefoons van Defensie. Dat komt nadat bleek dat tientallen militairen via een lek in de app te volgen waren. Zo konden onder meer hun woonadres, werkplek en locaties tijdens buitenlandse oefeningen worden achterhaald. Daarom heeft Defensie Polar Steps nu op een lijst gezet met verboden apps voor dienstapparaten. Het ministerie verbood in 2018 al vergelijkbare sport- en fitness-apps na problemen met de privacy en militairen die konden worden gevolgd. In Nepal is opnieuw een overlevende gered uit een tunnel bij een waterkrachtcentrale. Het gaat om een Chinese man die sinds de zware overstromingen van 26 augustus vastzat. In die tunnel zitten nu nog tientallen mensen vast onder een dikke laag modder. Gisteren werden er al 2 andere mensen gered. In Nepal zijn inmiddels 1344 lichamen geborgen en worden nog zo'n 5000 mensen vermist. Ook in het aangrenzende Tibet zijn tientallen doden en honderden vermisten gemeld. De politie houdt vandaag opnieuw zoekacties in en rond Overasselt. Maar er is niets bekendgemaakt over waar precies naar wordt gezocht. Er zijn in de afgelopen dagen tijdens het onderzoek meerdere wapens gevonden, onder meer in een tas in Wiegen. Of die wapens ook zijn gebruikt bij de schietpartij in het Gelderse dorp is nog onduidelijk. Bij het geweld werd een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakten 2 agenten gewond. In totaal zijn er 34 mensen aangehouden, 32 van hen zitten voorlopig vast. En Elon Musk's AI-bedrijf xAI krijgt geen gelijk van de rechter over een verbod op nepnaaktbeelden in de staat Minnesota. Een federale rechter heeft besloten dat de wet voorlopig van kracht blijft. Die wet verbiedt het verspreiden van ongevraagde seksuele beelden die met AI zijn gemaakt. xAI vindt dat daarmee de vrijheid van meningsuiting wordt beperkt. Maar Minnesota zegt juist dat de wet mensen moet beschermen tegen dit soort deepfakes. De rechtszaak gaat voorlopig door, die bevindt zich nog in een vroeg stadium. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met kans op een bui, met name in het noorden, bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Zometeen op RTV Parkstad. Mark Mertens.
10: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
11: Ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
10: Nee, je hebt niet goed gekeken.
11: Ik had al lang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
10: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
11: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
12: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
13: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
14: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
15: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek is...

0: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
1: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.

vrienden en vriendinnen, het is eventjes over 12. Het officiële begin van de zaterdagmiddag van RTV Parkstad. Ja, na 3 weekjes vakantie zit het er alweer op. Ik heb heel veel zin om te beginnen. Ja, en je weet het, hè, die 3 weken die zijn omgevlogen. Maar dat is een gevoel dat werkelijk iedereen aan de andere kant van de radio ook wel herkent. Niet vergeten om ook de duimpjes omhoog te doen voor Jip. En dan geven we een draai aan het rad, in dit geval de draaitafel. Zometeen een track uit de jaren 90, Crystal Waters, hoor je dan. Maar nu eerst...

Dat ze zeg maar doorbrak in de muziekindustrie, had ze een hele andere job. Ze was namelijk medewerker van de FBI in Washington. En je hoorde er hier op RTV Parkstad met 100% Pure Love. 7 minuten tot aan ABBA en Voulez-vous. Nu Calum Scott en Dancing.

Na jaren weer helemaal terug zijn, de dames en heren van ABBA. Met een nieuw album, daarvan nieuwe hits. Nou ja, dat valt dan ook wel een beetje tegen. Maar optreden, dat doen ze wel nog. Volgend jaar, 3 maart, dan staan ze heel dicht in de buurt. Dan staan ze namelijk in Eurocres in Aken. Je luistert de Weekend Lunch Show op RTV Parkstad met Anna Kendrick.

0: Zelf succesvol DJ en producer op podia in binnen- en buitenland staat. Ja, dan moet je natuurlijk ook een pakkende artiestennaam hebben. Als je Lodewijk Fluttert heet, ja, dan kies je natuurlijk al snel voor Bakermat. Dit was hier in de Weekendlunch Show met One Day. Het is vandaag zaterdag 5 september 2026. Nogal een drukke dag als je houdt van feestjes. Het is namelijk de internationale dag van de liefdadigheid. Wereldbaarddag. We hebben de nationale herdenking bij het Indië Monument in Roermond. En het zijn ook de wereldhavendagen. En hou je van bier? Nou ja, dan kun je je hart ophalen in Brussel. Want daar is dit weekend het Belgian Beer Weekend. Zometeen hoor je hier de 20 minuten hits op een rij non-stop en breuzelvrij. Op zaterdag in de Weekendlunchshow en vanaf morgen ook op zondag met alleen maar hits uit de jaren 80. Je hoort onder andere...
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Heulsterdicht Toes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Want het oog wil ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
5: Ja.
4: Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad. En schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@rtvparkstad.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
4: RTV Parkstad.
6: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De reisapp Polar Steps mag niet meer worden gebruikt op diensttelefoons van Defensie. Dat komt nadat bleek dat tientallen militairen via een lek in de app te volgen waren. In Nepal is opnieuw een overlevende gered uit een tunnel bij een waterkrachtcentrale. Gisteren werden er al twee andere mensen gered. De politie houdt vandaag opnieuw zoekacties in en rond Overasselt. Maar er is niets bekendgemaakt over waar precies naar wordt gezocht. En Elon Musk's AI-bedrijf xAI krijgt geen gelijk van de rechter over een verbod op nepnaakbeelden in de staat Minnesota. Een federale rechter heeft besloten dat de wet voorlopig van kracht blijft. Die wet verbiedt het verspreiden van ongevraagde seksuele beelden die met AI zijn gemaakt. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met kans op een bui, met name in het noorden, bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
2: Non-stop en breuzelvrij.
7: RTV Parkstad.
2: RTV Parkstad.

0: Allemaal uit de ethisch en breuzelvrij. En de oplettende luisteraar die heeft al lang in de gaten dat we alleen maar tracks uit 1980 hebben gedraaid. Maywood kwam voorbij, de Ramones, de Spinners, de Brothers Johnson, Van Halen en zojuist Earth and Fire en Weekend.
1: Radio Retro.
0: En dat is een track waarbij iemand denkt, hey, dat is lang geleden. En een andere denkt, ja, die ken ik nog wel. Beverly Craven en Promise Me. You

0: uit begin jaren 90. Beverly Craven als Radio Retro in het eerste uur van de weekendlunch op deze zaterdag. En je zo meteen deel 2. Ik spreek je zo.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido.

0: vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Wil jij naar een sfeervolle voetbalwedstrijd in de Duitse Bundesliga? Of een heel weekend live naar de Formule 1? Scoor dan nu je geheel georganiseerd

0: staat, Morris Sportreizen brengt je met een luxe touringcar op pole position. Kleinschalig, persoonlijk en scherp geprijsd. Kijk snel op morris.nl. Dat is met dubbele R, dubbele Z.
1: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je niet te veel moet betalen.

0: je geheel verzorgde trip naar een voetbalwedstrijd in de Bundesliga met Morris Sportreizen. Kijk snel op morris.nl met dubbele R en dubbele Z.
1: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
2: Wow!
3: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
2: En papa durft er niet in.
3: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondo Verde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
5: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
6: Café Drakke zet de tijd op 1 uur.
7: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 1 uur.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. In de Britse havenstad Dover zorgt een anti-immigratieprotest voor flinke verkeersproblemen. Een grote groep gemaskerde mannen blokkeert de toegangsweg naar de veerboten richting Frankrijk. Daardoor staan er kilometerslange files en missen reizigers hun overtocht. De politie spreekt van een verstoring van de openbare orde en is ter plaatse. Het protest verloopt vooralsnog rustig. Ook een bus met Nederlandse toeristen kwam vast te staan en miste daardoor de geplande boot over het kanaal. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn in Moskou aangekomen voor overleg over de oorlog in Oekraïne. Ze willen namens president Trump een vredesplan voorleggen aan de Russische president Poetin. Daarna reizen ze naar verwachting door naar Kiev voor gesprekken met president Zelensky. Die had een tijdelijk bestand voorgesteld tijdens hun bezoek, maar Rusland lijkt daar niet aan te willen meedoen. Het land heeft vandaag opnieuw raketaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. In Nepal is opnieuw een overlevende gered uit een tunnel bij een waterkrachtcentrale. Het gaat om een Chinese man die sinds de zware overstromingen van 26 augustus vastzat. In die tunnel zitten nu nog tientallen mensen vast onder een dikke laag modder. Gisteren werden er al twee andere mensen gered. In Nepal zijn inmiddels 1344 lichamen geborgen en worden nog zo'n 5000 mensen vermist. Ook in het aangrenzende Tibet zijn tientallen doden en honderden vermisten gemeld. En in het centrum van Rotterdam zijn vannacht drie mensen aangehouden na een incident op een terras. Een 40-jarige vrouw uit Den Haag reed met haar auto in op een groep mensen op dat terras. Er raakte niemand gewond, maar bezoekers vernielden daarna de auto van de vrouw. Daarbij raakte zij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor onder meer rijden onder invloed. Ook twee mannen uit Zwolle zijn gearresteerd. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met kans op een bui, met name in het noorden, bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Zometeen op RTV Parkstad. Mark Mertens. De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
10: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
11: Ah!
10: Of zo?
11: Ik snap hier niks van.
10: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan een

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minli. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minli Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minli Plaza to go.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.

Vrienden en vriendinnen, de klok heeft zojuist 1 geslagen. En dat betekent dat we van start gaan met deel 2 van de Weekend Lunch Show. Die van zaterdag 5 september 2026. Tweede track, dat houden we er gewoon in. Dat is er altijd eentje uit de jaren 90. Lick en Kentucky Martha. Die hoor je zometeen na Madonna, Like a Prayer.

DJ's en producers die hebben de neiging om niet altijd muziek te maken onder hun eigen namen. Nee, dat doen ze ook wel eens onder pseudoniemen. Dat deden dus ook DJ Piran en Del Mundo. Ze noemden zich Lick. Ze zochten zijn samenwerking met Kentucky Marta. En dit was I'm the Girl of Your Dreams. Een kleine 6 minuten tot aan. Herkende je hem? Nou, dat was niet zo moeilijk, hè? Toto komt eraan met Hold the Line. Nu eerst Calvin Harris, Katy Perry en Pharrell.

Tijdloze muziek hier op RTV Parkstad in de Weekend Lunch Show met Toto en Hold the Line. Nu muziek van een band die een cover heeft uitgebracht van het nummer Yeah Yeah Yeah Yeah van The Pogues. Ik heb het over U2. Ze staan op een album dat op 13 november verschijnt. 20th Century Paddy, The Songs of Shane McGowan. Ja, dat was de zanger van The Pogues. En op dat album ook Bruce Springsteen, Johnny Depp, Hozier, Tom Waits en The Libertines. Maar dit is U2 met Stuck in the Moment.

0: Do It Again versie van Sex. Een nummer van Cheat Codes en Criss Cross Amsterdam.
1: Attentie. Hier volgt een mededeling waar u absoluut niets aan heeft.
0: Wist je dat er niet één normaal Nederlands woord rijmt op het woord 12? Nou ja, als je in de nieuwe dikke vandalen gaat kijken, misschien wel. Dat weet je natuurlijk nooit, hè, want er worden jaarlijks nieuwe woorden aan toegevoegd. Dus I dare you, welk woord rijmt er op 12?
2: Ja, dat kan moeilijk zeggen.
0: En ondertussen dat jij dat aan het bedenken bent, draai ik zo meteen de 20 minuten hits op een rij non-stop en breuzelvrij met alleen maar hits uit de jaren 80. Meer specifiek, alleen maar hits uit 1981. Waaronder...

0: Kom binnen.
1: Tjonge, jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630
5: 360
4: 0808.
5: RTV Parkstad. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In de Britse havenstad Dover zorgt een anti-immigratieprotest voor flinke verkeersproblemen. Een grote groep gemaskerde mannen blokkeert de toegangsweg naar de veerboten richting Frankrijk. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn in Moskou aangekomen voor overleg over de oorlog in Oekraïne. In Nepal is opnieuw een overlevende gered uit een tunnel bij een waterkrachtcentrale. Gisteren werden er al 2 andere mensen gered. En in het centrum van Rotterdam zijn vannacht 3 mensen aangehouden na een incident op een terras. Een 40-jarige vrouw uit Den Haag reed met haar auto in op een groep mensen op dat terras. Er raakte niemand gewond, maar bezoekers vernielden daarna de auto van de vrouw. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met kans op een bui, met name in het noorden, bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
7: Non-stop en Brusselvrij.
6: RTV Parkstad.
7: RTV Parkstad.

0: nieuws.
1: Jouw nieuws.
0: Dit is RTV Parkstad.
1: RTV

0: stem. De platenkeus. De timing.
1: Wat zegt u?
0: De timing. De interactie. Wat een programma. Tja, dat is alles wat je niet kunt verwachten. Bij Mark Mertens.

0: En alweer zit een ronde van de 20 minuten hits op een rij non-stop en breuzelvrij erop. In de aankondiging zei ik het al. Allemaal hits uit 1981. Elvin Stardust met Pretend. Frank Duval, Angel of Mine. All American Girls van de Sister Sledge. Lola van de Kings. Heb je natuurlijk allemaal mee zitten zingen. En zojuist The Whispers en It's a Love Thing.
1: Radio Retro.
0: En dat is wederom een eendags vlieg, een One Day Fly uit 1998. Van een dame die drama, dans en stembegeleiding ging volgen op Pebblebrook High. Haar naam Jennifer Page. Dit is Cry.

0: voelde maar dat het sterrendom niet voor iedereen die een hit scoort is weggelegd. Ook niet voor deze Jennifer Page 1998 crush, de Radio Retro. Mensen, zometeen na tweeën, Johan de Vos op je radio. Ik wens je nog een hele fijne zaterdag.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
3: Krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
5: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
6: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
5: Nee, je hebt niet goed gekeken.
6: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
5: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
6: Ah, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werken. Schadenetkoenen regelt alles.
3: Krummeltje, krummeltje, wist je het al?
4: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
7: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
8: Yeah.
7: Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad. En schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@rtv Parkstad.
5: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.
9: Café Drakken zet de tijd op 2:00.
10: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 2:00.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Hackers hebben na een cyberaanval op de overheid van Berlijn bijna 6 terabyte aan gegevens op het darknet gezet. Daarbij zouden ook gevoelige informatie over noodplannen en de kritieke infrastructuur van de stad staan. Ook de gegevens van ambtenaren zoals namen en e-mailadressen zijn gelekt. De Berlijnse overheid weigerde losgeld te betalen aan de hackers van de groep Rigida. De cyberveiligheidsdienst waarschuwt nu voor een grotere kans op phishing. De hackers zouden vooral uit zijn geweest op geld. In de Britse havenstad Dover zorgt een anti-immigratieprotest voor flinke verkeersproblemen. Een grote groep gemaskerde mannen blokkeert de toegangsweg naar de veerboten richting Frankrijk. Daardoor staan er kilometerslange files en missen reizigers hun overtocht. De politie spreekt van een verstoring van de openbare orde en is ter plaatse. Het protest verloopt vooralsnog rustig. Ook een bus met Nederlandse toeristen kwam vast te staan en miste daardoor de geplande boot over het kanaal. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn in Moskou aangekomen voor overleg over de oorlog in Oekraïne. Ze willen namens president Trump een vredesplan voorleggen aan de Russische president Poetin. Daarna reizen ze naar verwachting door naar Kiev voor gesprekken met president Zelensky. Die had een tijdelijk bestand voorgesteld tijdens hun bezoek, maar Rusland lijkt daar niet aan te willen meedoen. Het land heeft vandaag opnieuw raketaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. En in Noorwegen wachten nu duizenden mensen al urenlang om afscheid te kunnen nemen van de overleden koning Harald. De rij bij de kapel in Oslo is inmiddels 1,2 kilometer lang en mensen staan soms 7 uur in de rij. De openingstijden zijn dit weekend verlengd om meer mensen de kans te geven om afscheid te nemen. Voor de begrafenis van komende woensdag worden tienduizenden mensen verwacht. Het centrum wordt afgesloten en de politie zet 3000 agenten in voor de grootste veiligheidsoperatie uit de Noorse geschiedenis. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met kans op een bui, met name in het noorden, bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
10: Zometeen op RTV Parkstad. Johan de Vos. Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
12: Komt het oog wel ook wat.
10: Audiofrenzy.nl.
13: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt alles.
8: altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
12: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. audiofrenzy.nl.
14: Waar ben jij naartoe geweest?
15: Naar Mondo Verde.
14: Met de nieuwe Havana's Tornado?
15: Ja, dat is een vrije val.
14: Te gek!
15: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
14: Wow!
15: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
14: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?

Het is 2:00, de boodschappen zijn binnen. Het weekend staat wagenwijd open en je hebt de beste zender van Nederland aanstaan, RTW Parkstad. Welkom bij het programma dat heet Van 2 tot 4, De Vos is hier. Mijn naam is Johan de Vos. En we gaan de komende 2 uur zorgen voor de ultieme soundtrack voor jouw zaterdagmiddag. Knopen maar in en we trapten af met Sarah Larsson, Midnight Sun en Gerard Smalley, Built to Last. Gaan we inmiddels weer verder met Enrique Iglesias. Goedemiddag.

Pa en Clooney, Free Your Mind. Oké, okay. Quote van de dag. Het leven is net een dansfeestje. Het maakt niet uit hoe je beweegt, zolang je maar geniet van de muziek. Toch? Ja. Dus trek de dansschoenen aan. En ook sta je in de heg te snoeien. Het kan allemaal, hè? Tijdens de muziek.

0: 9.
1: Dat was ie. Lekker blauw van Suzanne van Freek. En halverwege. En Soul to Soul natuurlijk met Get Alive. Ja, wat gaan we doen vandaag? Zoek een leuke gratis activiteit. Ja, dan heb ik een activiteit voor je begin. Street Art Tour in Heerlen. Ja, misschien een tip voor vandaag. Ja, de stad hangt vol met de gigantische praktische muurverschilderingen en van internationale kunstenaars. Ja, download de gratis Street Art City app. En dan trek je wandelschoenen aan en dwaal door het centrum. En sluit af met een lekkere kop koffie of een stukje Limburgs of Vlaar van de Maankwartier. Of bezoek Cultura Nova. Ja, zo nog bezig in het centrum van Heerlen. Top. Hier is muziek van R2E, zo heet de plaat. CJ Lewis bezingt het uit de jaren 90. Stapt het. En straks gaan we weer klaarzitten voor de 20 minuten lange Breuze op Rij Hits. We komen eraan, non-stop muziek dus.

0: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je carwash. Keeps you moving.
2: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
4: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
3: Bij Taxi Centrale Beer.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Hackers hebben na een cyberaanval op de overheid van Berlijn bijna 6 terabyte aan gegevens op het darknet gezet. Daarbij zouden ook gevoelige informatie over noodplannen en de kritieke infrastructuur van de stad staan. In de Britse havenstad Dover zorgt een anti-immigratieprotest voor flinke verkeersproblemen. Een grote groep gemaskerde mannen blokkeert de toegangsweg naar de veerboten richting Frankrijk. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn in Moskou aangekomen voor overleg over de oorlog in Oekraïne. En in Noorwegen wachten nu duizenden mensen al urenlang om afscheid te kunnen nemen van de overleden koning Harald. De rij bij de kapel in Oslo is inmiddels 1,2 kilometer lang en mensen staan soms 7 uur in de rij. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met kans op een bui, met name in het noorden, bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
2: Non-stop en bruiselvrij.
1: RTV Parkstad.
2: RTV Parkstad.

klaar zit. 20 minuten lang een breuzelvrije hit. Non-stop muziek. Ja, geen gebeuzel er doorheen. Vandaar de breuzelvrije hit. Tiziano Ferro hoorde je met Dono. En Robin Schulz was het. Francesco Yates. En sugar, de suiker in de koffie. Ja, jij ook misschien. Malieve en Jonas Blue met Edge of Desire. En Hanson met Mbop. En Jennifer Lopez, Eva Hart My Love. Dat waren ze in de 20 minuten lang een breuzelvrije hit. Ja, zeker. Van Heerlen tot Kerkrade en van Landgraaf tot Brunsum. We maken er samen een mooie middag van. Zit je heerlijk op het terras in het park, zat zonnetje. De volgende plaat is speciaal voor jou. Deze van Emma Heesters.

Zo is het. Hoor dat het, houd het even vast. Ja, alles wordt beter, toch wel. Emma heeft ons bezorgd. Hey, we gaan eventjes eruit. Dat eerste gedeelte zit erop. Dat betekent dat er altijd een ander gedeelte is. Aan de andere kant van 3 uur, deel 2 dus. Met de Vossen hier, tussen 2 en 4. Dus na 3 ook, hè. Dus, oké. Spreek je dan weer. Eruit met Phil Collins en Two Hearts. Aan de andere kant van 3 uur spreken we elkaar dus voor.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Wil jij naar een sfeervolle voetbalwedstrijd in de Duitse Bundesliga? Of een heel

0: Bijhouden.nl. Dat is met dubbele R, dubbele Z. Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
1: Ah!
0: Of zo?
1: Ik snap hier niks van.
0: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan het

0: opzet? Kijk op tritonmarketing.nl. Score nu je geheel verzorgde trip naar een voetbalwedstrijd in de Bundesliga met Morris Sportreizen. Kijk snel op morris.nl met dubbele R en dubbele Z.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Café Drakke zet de tijd op 3:00.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 3:00.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Rusland kondigt een tijdelijk bestand af boven Kiev in aanloop naar het bezoek van de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner. President Poetin heeft zijn leger opdracht gegeven om de Oekraïnse hoofdstad 3 dagen lang niet aan te vallen. De Amerikaanse gezanten zijn nu in Moskou voor overleg over een vredesplan. Waarschijnlijk gaan ze morgen door naar Kiev. Volgens president Zelensky werden vannacht juist 2 luchthavens bij Kiev door Rusland beschoten om onrust te veroorzaken. Burgemeester Van Zanen van Den Haag roept op om de internationale rechtsorde te blijven verdedigen. Hij noemt daarbij vooral het internationaal strafhof dat volgens hem steeds meer onder druk staat. Dat hof heeft te maken met zware Amerikaanse sancties tegen rechters en medewerkers. Van Zanen noemt dat zorgwekkend. De burgemeester sprak zijn boodschap uit tijdens het jaarlijkse Embassy Festival. Daarbij waren zo'n 800 ambassadeurs en vertegenwoordigers van 40 landen aanwezig. Hackers hebben na een cyberaanval op de overheid van Berlijn bijna 6 terabyte aan gegevens op het darknet gezet. Daarbij zouden ook gevoelige informatie over noodplannen en de kritieke infrastructuur van de stad staan. Ook de gegevens van ambtenaren zoals namen en e-mailadressen zijn gelekt. De Berlijnse overheid weigerde losgeld te betalen aan de hackers van de groep Rigida. De cyberveiligheidsdienst waarschuwt nu voor een grotere kans op phishing. De hackers zouden vooral uit zijn geweest op geld. En in Noorwegen wachten nu duizenden mensen al urenlang om afscheid te kunnen nemen van de overleden koning Harald. De rij bij de kapel in Oslo is inmiddels 1,2 kilometer lang en mensen staan soms 7 uur in de rij. De openingstijden zijn dit weekend verlengd om meer mensen de kans te geven om afscheid te nemen. Voor de begrafenis van komende woensdag worden tienduizenden mensen verwacht. Het centrum wordt afgesloten en de politie zet 3000 agenten in voor de grootste veiligheidsoperatie uit de Noorse geschiedenis. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met kans op een bui, met name in het noorden, bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Zometeen op RTV Parkstad. Johan de Vos.
5: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondelverde, in de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
6: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je

0: Kom binnen.
1: Tjonge, jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.

0: Ja, sta je in de winkel? Ben je een auto aan het wassen? Of sta je langs de lijn bij het voetbal?
1: Ja, waar je ook bent. Hè? Heerlijk dat je er weer bij bent.
0: Ja, zo. Ja, welkom terug dus. Tommy R. 12 voor 12 voor die en Nelly Furtado en Timberland. Zojuist met Promiscuous.
1: En gaan we verder straks met Justin de Wild.

Bieber, dat was Justin de Wild en cheerio. Van de Wild gaan we naar rustig. Ja. Zit je lekker? Mooi zo. Ja, we gaan nergens heen. De beste hits ook niet, hè? Nee, die zijn nog altijd hier bij RTL Parkstad. Zo is het. 24 uur per dag. Gewoon de beste hits. Oké. Okay. Hey, tot 4 uur is de Vos nog altijd bij je, ja? En de mooiste muziek, in dit geval door Isley, Jasper Isley.

0: Lady Gaga, The Dead Dance. Daarvoor die prachtige Isley, Jasper Isley en de Kevin Love. Van de Isley Brothers natuurlijk, die twee, die drie gasten. Hey, wat heb je liever? Een hele dag terug naar een mooie herinnering uit het verleden? Of een dag vooruit kunnen kijken naar een mooie gebeurtenis die nog gaat komen?
1: Ja, terugkijken of vooruitkijken.
0: Misschien is het eigenlijk allebei verleidelijk. Maar misschien is het mooiste wel om vandaag gewoon hier te zijn.
1: Ja, toch. Ja, dus genieten.
0: Van de muziek in dit geval. Van wat je ook aan het doen bent. Misschien een kop koffie. Of een boek in de hand en luisteren naar Edwin Parsons.

0: Het nieuws van 3:30 komt eraan. Het headline nieuws. En daarna de 20 minuten lange broezevrijheid.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Nou, dan kan ik toch nog zeggen dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
1: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
2: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur. Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
5: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
6: RTV Parkstad.
7: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Rusland kondigt een tijdelijk bestand af boven Kiev in aanloop naar het bezoek van de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner. De Oekraïnse hoofdstad wordt 3 dagen niet aangevallen. Burgemeester Van Zanen van Den Haag roept op om de internationale rechtsorde te blijven verdedigen. Hij noemt daarbij vooral het internationaal strafhof dat volgens hem steeds meer onder druk staat. Hackers hebben na een cyberaanval op de overheid van Berlijn bijna 6 terabyte aan gegevens op het darknet gezet. Daarbij zouden ook gevoelige informatie over noodplannen en de kritieke infrastructuur van de stad staan. En in Noorwegen wachten nu duizenden mensen al urenlang om afscheid te kunnen nemen van de overleden koning Harald. De rij bij de kapel in Oslo is inmiddels 1,2 kilometer lang en mensen staan soms 7 uur in de rij. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met kans op een bui, met name in het noorden, bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
6: Non-stop en bruiselvrij.
8: RTV Parkstad.
6: RTV Parkstad.

0: Jouw nieuws.
1: RTV Parkstad.
2: Ja, dat waren ze. 20 minuten lang op Radio Vrije Hits. Charlie Puth met Attention. Alex Warren met Fever Dream. En Joan Osborne uit de jaren 90. Prachtige plaat. One of Us. En Counting Crows. Samen met Vanessa Carlton en de Big Yellow Taxi. Gaan we verder met Kylie.

Kylie Minogue, can't get you out of my head. Hey, vergeet de afwas, laat de strijkplank staan. Het is weekend en je luistert naar de leukste muziek. En deze prachtige mooie van Dave, samen met Teums. En Rain Dance.

misschien juist wel. Ja. Als je zin hebt, morgen om 2 uur ben ik er weer. Voor de zonnige editie. Fijne middag nog, zo dadelijk na 4 uur. En aan een fijne avond ook nog alvast gewenst. Ik spreek je morgen om 2 uur. Tussen 2 en 4, de Vossen hier. Hoi.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Ben jij er vanavond bij? Want Kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
5: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
5: Audiofrenzy.nl.
6: Op zoek naar een

0: Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebbers. Check onze site audiofrenzy.nl.
2: Café Drakken zet de tijd op 4 uur.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 4 uur.
4: Dit is Jos Duinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. In Moskou zijn de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner aangekomen om president Poetin een zogenoemd idee voor vrede voor te leggen. Ze reizen daarna door naar Kiev om ook met president Zelensky te spreken. Beide landen hebben toegezegd de wapens tijdelijk neer te leggen zolang de gesprekken lopen. Wat het voorstel precies inhoudt is nog onduidelijk. Er zou al weken na dit bezoek zijn toegewerkt, waarbij onder meer is afgesproken dat Oekraïne en Rusland tijdens de missie geen aanvallen op elkaars steden uitvoeren. De waarde van bitcoin is opnieuw stevig gedaald tot onder de $80.000 nadat de VS een nieuw banenrapport publiceerde. Dat rapport viel sterker uit dan verwacht. Er kwamen meer banen bij en de werkloosheid daalde licht. Voor beleggers is dat een signaal dat de Amerikaanse centrale bank mogelijk voorzichtiger wordt met renteverlagingen. En juist die renteverwachtingen zijn belangrijk voor risicovolle beleggingen zoals crypto. Burgemeester Van Zanen van Den Haag roept op om de internationale rechtsorde te blijven verdedigen. Hij noemt daarbij vooral het internationaal strafhof dat volgens hem steeds meer onder druk staat. Het hof heeft te maken met zware Amerikaanse sancties tegen rechters en medewerkers. Van Zanen noemt dat zorgwekkend. De burgemeester sprak zijn boodschap uit tijdens het jaarlijkse Embassy Festival. Daarbij waren zo'n 800 ambassadeurs en vertegenwoordigers van 40 landen aanwezig. De politie zoekt vandaag met metaaldetectoren naar sporen in en rond Overasselt. Er wordt onder meer gezocht in een weiland en langs de weg bij de woning van Jan G. Daarbij is in ieder geval een onafgevuurde kogel gevonden. De politie doet meerdere zoekacties in de omgeving en reageert ook op meldingen van inwoners. Bij het geweld eerder deze week werd een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakten 2 agenten gewond. Er zijn 34 mensen aangehouden, 32 blijven voorlopig vastzitten. Dan nog het weer. Wolken en wat zon wisselen elkaar af met kans op een bui. Met name in het noorden bij een graad of 20 en een matige langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind.
5: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
7: De spanning, de ontlading,
8: het samen juichen.
9: Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart.
10: Tezamen zijn 4 Roda JC.
11: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
12: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
11: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
13: Zoek je trendy kleding waarin je echt gezien mag worden? Loop binnen bij Happy Schemers in Heerlerheide. Met onder andere Vero Moda tot maat 42 en Magna tot maat 58 is er altijd iets te vinden wat bij jou past. Je vindt ons aan de Wannerstraat met voldoende gratis parkeergelegenheid. Happy Screamers. Betaalbare mode in elke maat.
12: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
14: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

Gang. En het heet allemaal She's Fresh. So fresh. Hou het even goed in de gaten. Ik ben bij je tot een uur of zes met lekkere dansbare muziek. Oftewel dancebone music. Veel funk, veel soul. A touch of R&B. En nu bijvoorbeeld als dit. Shalama. And the second time around.

Lekker blijft hier Shalimar en The Second Time Around. En over lekker gesproken, af en toe kom je van die platen tegen, die heb je nog nooit gehoord. Dit was er eentje van. Ik heb nog nooit van deze man gehoord. Adam Starling. En Free Your Mind.

Een lekkere remix van gemaakt door Rob Hart uit Duitsland. Ik ken hem persoonlijk, ja. Juicy en Sugar Free. Hier bij jou nummer 1. En dat is natuurlijk 24 uur per dag, 7 dagen in de week, RTV Parkstad. Nu, stage 1. Oftewel Paul Watkins. En zijn nummer voor zijn dochtertje. You.

niet meer mag meemaken. Stage One heb ik het over. Helaas is hij een tijdje geleden overleden. Want dit was wel een van die lekkere plaatjes wat hij heeft gemaakt met het hoekje van The Night Shift van de Commodores. You, zo heet hij. Prince and the Revolution. Komt er regelmatig voorbij hier bij Parkstad. Maar deze is gewoon nog altijd heel erg lekker. 1999 bij jouw nummer 1. En op zaterdagmiddag is dat Saturday.

0: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: tritonmarketing.nl.
1: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
2: En papa durft er niet in.
1: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Kom binnen!
4: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
5: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
4: Rockmart in Kerkrade, zei je?
5: ROCKMART.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
6: RTV Parkstad.
7: We staan met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In Moskou zijn de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner aangekomen om president Poetin een zogenoemd idee voor vrede voor te leggen. De waarde van de bitcoin is opnieuw stevig gedaald tot onder de $80.000 nadat de VS een nieuw banenrapport publiceerde. Burgemeester Van Zanen van Den Haag roept op om de internationale rechtsorde te blijven verdedigen. Hij noemt daarbij vooral het internationaal strafhof dat volgens hem steeds meer onder druk staat. De politie zoekt vandaag met metaaldetectoren naar sporen in en rond Overasselt. Er wordt onder meer gezocht in een weiland en langs de weg. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met kans op een bui. Met name in het noorden bij een graad of 20 en een matige langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
9: Non-stop en bruiselvrij.
8: RTV Parkstad.
9: RTV Parkstad.

1989, de Jungle Brothers kwamen met deze plaat uit. What You're Waiting For? Ik zou het niet weten. Misschien voor goede muziek, zoals dit. Rolls Royce komt eraan met Pop.

het blijft toch ontzettend lekker uit het jaartal 1980. Walls Voice en Pop Your Finger. Ja, daar hoort eigenlijk een andere plaat ook achter. Die kreeg ik meteen eventjes scherp. Mop, dank je.

Hey, je kreeg een heel leuk WhatsAppje binnen van Norbert Smit uit Heerlen. Hij heeft in de vroegere jaren altijd wat met muziek gedaan en diverse bands gespeeld. Hij is op dit moment 71 jaar en hij heeft zoiets van, hij wil zijn balans een beetje opmaken. Wat heeft hij allemaal gedaan en zo? Nou, hij stuurt me toch een mp3'tje en ik was eventjes, flabbergasted, laat het maar zo zeggen. Luister maar eens eventjes. Het bandje heet Avenue en hij heet Norbert Smit. Boogeyman.

Nou, Norbert Smit heet de man. Hij woont in Heerlen en hij is 71 jaar. En dit is een van zijn plaatjes wat hij heeft gemaakt samen met de band Avenue. Boogeyman heet hij. Nog nooit uitgekomen. Volgens mij ook nog nooit op de radio dan gedraaid. En wij doen dat wel dan, hè. Was lekker. Ik ga hem erin houden, hoor. Nu Slick Rick, oftewel Rick James.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ja, ik ga een

0: Bulken niet gezien, maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
0: Ik had al lang de Chardonnay Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
0: Nou, dan kan ik toch nog zeggen dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
4: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je

0: Drakke zet de tijd op 5 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. In Zuid-Frankrijk woedt nog steeds een zware natuurbrand, waarvoor de hulpdiensten massaal zijn uitgerukt. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen, ondersteund door blusvliegtuigen en helikopters. De brand verspreidt zich snel door de harde wind en de kurkdroge natuur. Meerdere dorpen zijn uit voorzorg ontruimd en wegen zijn afgesloten. De verwachting is dat de inzet nog uren duurt. Meerdere landen hebben een belangrijke stap gezet richting internationale regels voor het gebruik van autonome wapens. In Genève spraken tientallen staten zich uit voor duidelijke afspraken over hoe en wanneer zulke systemen mogen worden ingezet. Het gaat om wapens die zonder directe menselijke bediening doelen kunnen aanvallen. Vooral kleinere landen dringen aan op snelle regulering. In Libanon zijn meerdere gewonden gevallen bij Israëlische aanvallen. Er zouden verschillende doelen zijn geraakt in het zuiden van het land, waar de spanningen tussen Israël en Hezbollah al weken oplopen. Bij de beschietingen kwamen burgers om het leven en vielen meerdere gewonden. De getroffen gebieden zijn afgezet en hulpdiensten proberen slachtoffers te bereiken. De Libanese regering spreekt van een ernstige escalatie en roept de internationale gemeenschap op in te grijpen. In Griekenland is tijdens een luchtshow een straaljager neergestort, meldt de NOS. Het toestel kwam vlak na de start in problemen en stortte neer buiten het vliegveldterrein. Hulpdiensten rukten massaal uit. Over de inzittenden is nog niets bekend. De luchtshow werd direct stilgelegd en het gebied is afgezet voor onderzoek. Volgens de autoriteiten wordt gekeken of technische problemen een rol hebben gespeeld. Dan nog het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af. Maar er is ook kans op een bui, met name in het noorden. Bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind.
3: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
4: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Millie Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
5: Wil jij naar een sfeervolle voetbalwedstrijd in de Duitse Bundesliga? Of een heel weekend live naar de Formule 1? Scoor dan nu je geheel georganiseerde voetbal- of Formule 1-reis. Of je nu alleen met vrienden, je sportteam of vereniging gaat. Morris Sportreizen brengt je met een luxe touringcar op pole position. Kleinschalig, persoonlijk en scherp geprijsd. Kijk snel op morris.nl. Dat is met dubbele R, dubbele Z. Scoor nu je geheel verzorgde trip naar een voetbalwedstrijd in de Bundesliga met Morris Sportreizen. Kijk snel op morris.nl. Met dubbele R en dubbele Z.
6: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
7: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
8: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste de ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
6: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
8: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
9: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
10: Komt het oog wel ook wat.
9: Audiofrenzy.nl.
11: Zoek je trendy kleding waarin je echt gezien mag worden? Loop binnen bij Happy Screamers in Heerlerheide. Met onder andere Vero Moda tot maat 42 en Magna tot maat 58 is er altijd iets te vinden wat bij jou past. Je vindt ons aan de Wannerstraat met voldoende gratis parkeergelegenheid. Happy Screamers. Betaalbare mode in elke maat.
9: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.
10: Dit is het begin.

Lekker bleef hij. The Whispers en It's a Love Thing. Je kent ze waarschijnlijk ook nog wel van Walk Steady. Of And The Beat Goes On. Ja, zoveel hebben ze er gemaakt. Echt ontzettend veel. Hey, dit is lekker nu. Dit is afkomstig uit Frankrijk. Ja, Funk heet die man. En Don't Stop The Music is zijn nieuwe single. Luister maar eens. Lekker is dit.

Gina Marie en I Need Your Lovin' stond op het album Irons in the Fire. En de single heeft op nummer 9 gestaan in de Amerikaanse R&B hitlijst. Wel lekker, Lady T, zoals je dan heet. Dit heeft allemaal te maken met Heer Prince. Het was een van zijn bandjes. En van diezelfde LP heeft Janine Connor toen die grote hit gescoord. Maar deze is gewoon ontzettend lekker. The Family and the Screams of Passion.

0: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
2: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
4: RTV Parkstad. We staan met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In Zuid-Frankrijk woedt nog steeds een zware natuurbrand waarvoor de hulpdiensten massaal zijn uitgerukt. Meerdere landen hebben een belangrijke stap gezet richting internationale regels voor het gebruik van autonome wapens. In Libanon zijn meerdere doden gevallen bij Israëlische aanvallen. Er zouden verschillende doelen zijn geraakt in het zuiden van het land. In Griekenland is tijdens een luchtshow een straaljager neergestort, meldt de NOS. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af, maar er is ook kans op een bui, met name in het noorden, bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover het radio nieuws op

0: The Time and Cool. Met Jimmy Jam en Terry Lewis in hun band. In het begin altijd, hè?
1: Lekker.
0: En Morris Day natuurlijk, daar gaat het dan over. Even kijken wat hebben we nog allemaal klaarstaan voor je. Zometeen heb ik nog iets van Vanity Six. En ik heb O'Brien, Love Light, ook zometeen voor je. Maar eerst even deze. The New Jack Swing City. Oftewel Today. And I Got That Feeling.

Lekker is hier, O'Brien en Baby Turn On Your Love Light. The Manhattans. Wat een hele rustige plaatjes. Kiss and Say Goodbye. En Hurt en zoiets. Maar deze hadden ze ook in de jaren 80.

0: Naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Waar ben jij naartoe geweest?
2: Naar Mondo Verde.
1: Met de nieuwe Havana's Tornado?
2: Ja, dat is een vrije val.
1: Te gek!
2: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
1: Wow!
2: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
1: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan een

0: het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Café Drakke zet de tijd op 6 uur.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 6 uur.
4: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. In Eerbeek is een moeder aangehouden na de dood van haar 12-jarige zoon, meldt RTL Nieuws. De jongen werd levenloos gevonden in een woning en overleed ondanks snelle inzet van hulpdiensten. De politie spreekt van een ernstige en verdachte situatie en heeft de moeder direct opgepakt voor verder onderzoek. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De woning is afgezet en forensische teams doen uitgebreid onderzoek. De Fraude Helpdesk ziet een explosieve stijging van meldingen over fraude bij boekingsplatforms, meldt RTL Nieuws. In de eerste 6 maanden van dit jaar kwamen 1072 meldingen binnen, 10 keer zoveel als vorig jaar. Ruim 90% daarvan ging over booking.com. Opvallend is dat oplichters vaak beschikken over zeer gedetailleerde persoonlijke informatie, zoals exacte boekingsdata. Volgens de Fraude Helpdesk komt dit mogelijk door onder meer een hack bij booking.com. De organisatie waarschuwt dat phishing via zowel e-mail als WhatsApp sterk toeneemt. In de Spaanse exclave Ceuta heeft de regering in Madrid de controle over de haven overgenomen. De maatregel volgt op een zware migratiecrisis, waarbij eind juli zo'n 80.000 mensen probeerden de enclave binnen te komen via zee of door grenshekken te bestormen. Daarbij kwamen volgens lokale autoriteiten rond de 100 mensen om het leven. Door de overname wil Spanje sneller kunnen ingrijpen en de grensbewaking versterken. In Zuid-Frankrijk woedt nog steeds een zware natuurbrand, waarvoor de hulpdiensten massaal zijn uitgerukt. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen, ondersteund door blusvliegtuigen en helikopters. De brand verspreidt zich snel door de harde wind en de kurkdroge natuur.

0: meerdere dorpen zijn uit voorzorg ontruimd en wegen zijn afgesloten. De verwachting is dat de inzet nog uren duurt. Dan nog het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af, maar er is ook kans op een bui, met name in het noorden. Bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Kim en Erik. Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
2: Kom binnen.
3: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
2: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
3: Rockmart in Kerkrade, zei je?
2: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
1: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.
4: Dit is het begin van...
1: Met Kim en Erik.
2: Ja.

0: Ik weet niet, maar ik krijg gewoon altijd goede zin van deze bladen.
1: Ja, en een goed begin is het halve werk.
0: Dat zeggen we ook altijd, ja. Fijn dat je even luistert, fijn dat je erbij bent. Ben je er dan niet bij, dan ga je van de RTV Parks naar de website. En rechtsonder is die groene WhatsApp-button. Daar kun je hier in de studio lekker meepraten.
1: Ja, laat even weten dat je erbij bent. Vinden we gezellig. Wij zijn Kim en Erik. En tot 8 uur zijn wij weer met Serie te horen op deze fijne zender. En ook te zien op tv.
0: Ook te zien op tv, ja.
1: Ja, zeker wel.
0: Ik kan mezelf zien, jou ook.
1: Ja, wow, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Hoe was je week, Kim?
1: Ik heb een prima werkweek gehad. Ik heb er nog een halve en dan mag ik even op vakantie.
0: En nog een halve werkweek?
1: Ja.
0: Waar ga je op vakantie voor
1: naar
0: iedereen
1: Ibiza.
0: Die er niet weet? Naar Ibiza.
1: Ja.
0: Ah.
1: Even lekker naar de zon. Ja, heerlijk.
0: Even lekker naar de zon. Het is 40 graden in Nederland geweest en
1: ja,
0: je mist de zon.
1: Ja, ja, ja, ja, daar is het 8,29. Ja. Dus,
0: als je
1: ja,
0: terugkomt, lekker. Dan kun je de kerstboom naar binnen
1: ja,
0: halen.
1: Echt,
0: want
1: hè?
0: Het klimaat, ja, het kan zomaar veranderen.
1: Ja, het wordt weer herfst, mensen. Maar goed, wij zijn de zonnetjes op je radio. Dus je zit met ons geramd tot 8 uur in ieder geval.
0: Ja, we hebben weer genoeg lekkere platen erin zitten.
1: Hoe was jouw week?
0: Ja, lekker erg druk.
1: Oh.
0: Het was de eerste week dat mijn zoon bij mij was die nou op de middelbare zit.
1: Ja.
0: Dus dat is wat vroeger op.
1: Ja.
0: En je moet om 20 over 7 moet hij vertrekken met de fiets.
1: Jezus, dat is op
0: een half uurtje rijden.
1: Oh.
0: Ja, dus dat was wel
1: En dan komt hij om 10 voor 8 op school aan.
0: En dan is hij 10 over 8 zoiets op school.
1: Oh, dan ben je 50 minuten onderweg.
0: Ja, maar hij stopt nog even tussendoor en fietsen lekker langzaam.
1: Ja,
0: dus ja,
1: oké. Okay.
0: Maar het is wel een stuk, ja.
1: Ja.
0: Dus dat was wel eventjes aanpoten.
1: Ja, even wennen weer.
0: Maar goed, we zijn er weer.
1: Ja, zeker.
0: Ik wil nog niet zeggen fris en fruitig. Nee, het is zaterdagavond. Ja, nee, goed. Gisteren gedraaid en zo. Maar daar hebben we het dadelijk wel even over. Eerst heb je wat fijne muziek op de radio.
1: Ja, het was laat in de jaren 90, 1999 om precies te zijn. Soul Searcher ramde erin met Can't Get Enough.
0: De heerlijke dansplaat is dit.
1: Leuk om deze weer te horen.
0: Als je meer wat tips hebt voor muziek, knal ze maar een app, hè?
1: Ja, laat
0: altijd
1: me horen.
0: Welkom.

0: we geen onderwerp hadden geweten, dan was het inderdaad... Ibiza was een mooi onderwerp geweest, ja. Ja, dus nou net, we krijgen net een appje van Sander. Sander is luisteren en die zegt... Vengaboys going to Ibiza voor Kim. Ja, ja, ja, hoe voor de hand liggend weet hebben.
1: We hebben wel de Vengaboys in de playlist staan. Want we draaien in het tweede uur de week nummer 36 uit 1998. En daar staan de Vengaboys wel in.
0: Kijk aan.
1: Ja.
0: Ah, alsof we de wisten gewoon dat het de vraag zou komen.
1: Ja,
0: maar leuk. En ik zei net dus nog... gisteren even een feestje gedraaid.
1: Ja.
0: En dat was een bedrijfsfeestje in de grotten.
1: Ja.
0: La Caverne. Dat is altijd leuk in de grotten.
1: Ja, absoluut.
0: Altijd. Altijd heel vochtig ook.
1: Ja,
0: Je dampt gewoon weg. Hè? Maar het is altijd een hele mooie locatie. Maar er kwam een act. En de act was Party Squad.
1: Party Squad.
0: Ja, echt. Ik heb die platen van Party Squad echt heel vaak gedraaid. Echt super tracks. Maar die jongens die... en ik snap het wel hoe ze het doen. En hoe ze het moeten doen. Ik had ondertussen al 2 uur gedraaid. Ja, en ik heb ook mijn playlist. Dus de hitjes en dingetjes die ik snel doorheen mix. En ja, die had ik allemaal gedraaid. Party Squad begint te draaien. Ja, en ze hebben maar een paar hits gehad. En ik hoor gewoon die tracks van mij die ik al gedraaid heb. Nog een keer voorbij komen.
1: Dat
0: ik denk, oké, ja. Normaal geef je een... Weet je, als je een band of zo hebt, krijg je een playlist van... Draai dit even niet.
1: Ja, precies.
0: Dat.
1: Die had je niet.
0: Nee, want die jongens steken een stick erin en kijken en beginnen te draaien.
1: Ja.
0: En daarvoor gasten... is het wel leuk om even een keertje live te zien.
1: Ja, snap ik wel. Maar die gasten die er waren, hè, die dachten misschien... Oh, dat hebben we wel bij Erik gehoord.
0: Ja, dat. Okay. Daar goed, die vonden het allemaal leuk natuurlijk. En het was gewoon knallen.
1: Hoeveel mensen waren er op het feest, weet je wat?
0: Er waren er ongeveer 85.
1: Oké. Okay.
0: De helft van het bedrijf uit Den Haag was dat.
1: Ah.
0: Dus je had eerst lekker een hapje gegeten. En daarna gewoon party. Maar ja, toen Party Squad bezig was... Toen waren ook veel mensen even naar buiten. En die kregen het gewoon te warm.
1: Oh ja.
0: Dat is, ja, weet je dat.
1: Ja, het is een hele mooie locatie. Ik ben er pas 1 keer geweest toen ik er zelf een evenement moest presenteren. Maar het is echt wel heel sfeervol, hè?
0: Het is echt heel sfeervol, ja. Het blijft heel vochtig. Dus met apparatuur en dingen is het altijd wel een...
1: Ja, snap ik wel.
0: We hebben pas geleden nog, volgens mij vorig jaar of zo... Dat er gewoon schimmel in de cd-speler stond.
1: Oh, ja. Je hebt echt een hele goede ontvochtiging nodig, hè?
0: Ja, of gewoon alles eraan staan.
1: Ja, inderdaad.
0: Er is trouwens over temperatuur gesproken. Tegenwoordig heb je die slimme thermostaten.
1: Mm-hmm.
0: Daar zit ook AI in.
1: Ja.
0: Die is nog niet heel slim.
1: Oh.
0: Nee. Het is namelijk voorgekomen dat vanwege het wintergevoel...
1: Ja.
0: Heeft een van die thermostaten gedacht... Oh, het wordt wat kouder buiten, wat frisser. Ik moet die temperatuur naar 30 graden gooien.
1: Ja.
0: Dus je heeft gewoon een huis gewoon op 30 graden gezet. Want de afgelopen periode is het warm geweest. Het werd dan wat koeler.
1: Shit.
0: Dan denk je, AI, doe maar even niet.
1: Nee, precies.
0: Soms moet je gewoon eventjes denken van... doe maar even niet.
1: Ja,
0: gewoon
1: inderdaad.
0: Even pauze.
1: Oh ja.
0: Niet te slim worden.
1: Hier is het wel lekker trouwens.
0: Hier is het nou wel goed te doen.
1: Ja. Graadje op 23, buiten 20. Mwah, niks meer aan doen.
0: Doe ik het voor.

0: de pauza.
1: Nou, dat is een beetje de nieuwe stijl van u, hè? Ja. Dit soort plaatjes. Klinkt lekker.
0: Magnetic.
1: Lekkere ringeltjes erin.
0: Ja.
1: Die mij in mijn kop weer gewoon helemaal gaan spinnen. Van dat heb ik ergens een keer gehoord. Ja, leuk. Altijd feest, zo'n nieuwe plaat.
0: Ja, lekker. Over oudere muziek gesproken. Het is volgende week 30 jaar geleden dat Tupac Shakur werd vermoord. En er was deze week groot nieuws rondom die moord die nooit opgelost is geworden.
1: Nee, inderdaad. En nog steeds eigenlijk niet. Ze hebben nou inderdaad wel de heer Kevin D. Davis hebben ze nou veroordeeld. Of daar zijn ze mee bezig. Even kijken. Blablabla. Nou, volgens mij
0: hij is veroordeeld, maar nog niet officieel strafbaar bevonden.
1: Precies. Hij kan een levenslange gevangenisstraf krijgen, ook al heeft hij niet geschoten. Het was zo, hij is toen heeft vrijstelling gekregen voor andere dingen die hij gedaan had. En daar is hij dus over gaan praten in een podcast. En toen is hij ook gaan praten over het hele Tupac gebeuren. En hij wist heel veel details. Hij wist waar de gun lag in de auto, welke auto, bla bla. Dus dat waren te veel details. Degene die waarschijnlijk geschoten heeft, was zijn neef. Maar die leeft ondertussen niet meer. Dus nu komt dit allemaal naar buiten. En ja, zo lang heeft het moeten duren.
0: Ja, ongelooflijk, hè?
1: Maar goed, er zijn nog even procedurefouten geweest toen. De politie had beter onderzoek moeten doen.
0: Ja, en ja.
1: Ja, het heel veel problemen eromheen.
0: Ja, en hij was natuurlijk de meest invloedrijke rapper aller tijden.
1: Ja.
0: Dus je snapt dat een cold case is die voor heel veel mensen super belangrijk blijft. En waardoor die onderzoeken toch gewoon blijven lopen.
1: En het, ik bedoel, Tupac en de muziek blijft natuurlijk nog steeds. Het blijft goede muziek.
0: Ja.
1: En er zijn nog steeds heel veel mensen die gewoon echt helemaal in het Tupac-ding zitten.
0: Ja.
1: Vroeger was het natuurlijk veel meer met die bendes.
0: Ja.
1: Dat is nou allemaal in de muziek wat minder. Ik bedoel, ze zijn of opgepakt of ze maken geen muziek meer.
0: Nee.
1: Of het is niet meer zo belangrijk.
0: Of
1: ik weet
0: ze zijn
1: niet.
0: Gewoon een keer ergens neergeschoten.
1: Ja, of ze zijn volwassen geworden.
0: Ja.
1: Misschien moeten we dit toch even niet doen.
0: Ja.
1: Maar ja, goed, ja, Tupac.
0: Ja.
1: En jij dacht van, oh, misschien wel
0: leuk. You Want It, lekker, met JoJo.
1: Dat is wel een lekkere plaat.
0: Ja.
1: Hoor je hem hier gewoon. Oh, echt even parkstad.

0: Jojo.
1: Yes.
0: How do you want it? Gewoon tijdloos dit, hè? Gewoon
1: lekker,
0: tijdloos,
1: hè?
0: Tijdloos. Heerlijk om dat nog een keer te kunnen draaien.
1: Ja, zeker wel.
0: Ik was aan het scrollen en het swipen. En ja, mijn For You-page is denk ik 80% muziek.
1: Mm-hmm.
0: Denk ik zo. En dan kwam weer zo'n, je kent ze misschien wel, dat een of andere gast had te draaien. Die draait dan even 10 hits uit een bepaald jaar.
1: Ja.
0: Ik kwam langs de band City High kwam langs met What Would You Do? Het mooie is, volgens mij bij maar één nummer had hij hier in Nederland van City High. En het nummer, dat is in 2001 uitgekomen. Maar het was eigenlijk al 2 jaar eerder te horen in de film Live. En het werd eigenlijk pas een wereldhit daarna. En ik hoorde het nummer en ik dacht, ja zeker. En we hebben het bijna nooit meer gedraaid volgens mij. Tenminste, ik kan me niet herinneren. Dus ik denk, nou weet je, we gooien hem gewoon eens even
1: gooi
0: in de playlist.
1: Gooi hem maar eens in, ja.
2: Kim en Erik.
3: Jouw hits, jouw nieuws.
2: RTV Parkstad.

0: City High, What Would You Do?
1: Ja, en het klinkt als een heel vriendelijk, vrolijk liedje, maar het is eigenlijk helemaal niet vrolijk.
0: Het is helemaal geen vrolijk liedje.
1: Nee, als je de tekst erop naslaat, dan is het toch wel een triest verhaal, maar wel verpakt in een leuk jasje. Heel lang niet meer gehoord deze.
0: Ja, Sander, die app net, lang niet meer gehoord, grijs gedraaid vroeger. Ja, inderdaad, ik ook wel.
1: Ja, en dan hebben we het over 2001, dus 25 jaar geleden, mensen.
0: Hallo. En jij zei nog, volgens mij hebben ze er weinig aan de royalties aan overgehouden.
1: Ja, er zit een heel dik sample in en daar moet je toch flink voor betalen. Ja, precies.
0: Ze hebben het heel slim en heel gaaf gedaan. En ik vind het echt tof gedaan. Maar inderdaad, als je die sample in die tijd wilde gebruiken...
1: Ja, was duur.
0: Dan moet je of hele goede contracten hebben, denk ik dan.
1: Ja.
0: Of je moet heel veel centjes hebben.
1: Ja, heel veel goede contracten ook.
0: Heel veel goede contracten, dat vooral.
1: Contacten en contracten. We gaan zo naar de hoofdpunten van het half acht nieuws. Maar we krijgen misschien, dat is nog even afwachten, strakjes bezoek. Want er is een nieuwe single van Kerigro Tropical uit. Hey Enne. En misschien wordt er dadelijk even live in de studio over verteld. Komt er iemand langs?
0: Is het Crystal Waters en Gypsy Woman.

0: Ik krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid. Volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Hallo. Heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek...

0: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
1: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
2: RTV Parkstad. We staan met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In Eerbeek is een moeder aangehouden na de dood van haar 12-jarige zoon, meldt RTL Nieuws. De jongen werd levenloos gevonden in een woning en overleed ondanks snelle inzet van hulpdiensten. De fraude helpdesk ziet een explosieve stijging van meldingen over fraude bij boekingsplatforms, meldt RTL Nieuws. In de Spaanse exclave Ceuta heeft de regering in Madrid de controle over de haven overgenomen. In Zuid-Frankrijk woedt nog steeds een zware natuurbrand, waarvoor de hulpdiensten massaal zijn uitgerukt. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af, maar er is ook kans op een bui, met name in het noorden. Bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Park.

0: heb je een dansplaatje voor me? Ja. Vraagt iemand aan. Ja. Oh ja, geen probleem.
1: Zeker.
0: Ja, dan gooi ik altijd dit erin, gewoon omdat hij zo lekker is. Ja. En omdat hij zo lekker dansbaar is. Hoor.
1: Ja, heerlijk.
0: Ah, Barry White.
1: Barry White.
0: Ik zag net, wij waren net even een nieuwsartikel aan het lezen over Belgen in Got Talent slaan niet aan.
1: Ja.
0: De slechtste start van een talentenshow sinds 2008.
1: Ja, en hoe leuk je de Belgen ook kan vinden. Ik denk gewoon dat Nederlands kijkend publiek niet zit te wachten op Belgen op tv. En misschien zitten de Belgen ook niet te wachten op Nederlanders op tv. Want ze hebben het samengepakt. RTL en VRT hebben nu Got Talent gemaakt in plaats van Holland's Got Talent en België Got Talent. En daar is een combinatie uit voortgekomen met Mark-Marie Huibrechts in de jury, Sundos, Karen van K3 en James Cook.
0: Ja, die vind ik geweldig.
1: Ja, die is te gek. En de presentatie is in handen van Clouseau's, Koen Wouters en onze eigen Chantal Jansen. Maar het is toch een minder groot succes geworden dan de Got Talent shows zijn sinds 2008. En dat is best wel een bittere pil, denk ik.
0: Nou, er staat al titel. De titel is al Belgen in Got Talent slaan niet aan. Dan denk ik al van, wacht eventjes. Het is wel een beetje makkelijk, hè. Waar heb je dit gepeild en hoe kom je hier aan? Dat de Belgen niet aanslaan.
1: Nou,
0: ik denk dat mensen gewoon.
1: Kijkcijfers.
0: Ja, nee, maar goed. Misschien zijn mensen een beetje beu. Dat er weer een Got Talent zoveelste show is.
1: Dat denk ik sowieso
0: en dat
1: wel.
0: Het talent misschien niet helemaal top is. Ik heb het nog niet gekeken. Ik ga het wel terugkijken hoor. Ik ben heel benieuwd wat er dan eigenlijk op het podium heeft gestaan. Ja. Want als dat gewoon niet interessant is, dan vallen die kijkcijfers er ook tegen.
1: Ja, dat klopt. Waar de Belgen het wel goed doen, is in De Beste Zangers ook weer een nieuw seizoen van begonnen. En daar zitten Koen en Chris ook in.
0: Ja.
1: En dat is wel heel leuk om naar te kijken. Maar het zijn ontzettend leuke, sympathieke mannen. Die dan inderdaad als twee enige Belgen in het nieuwe groepje Beste Zangers zitten. En de tweede aflevering is vanavond te zien op de NPO. En ik moet zeggen, de eerste aflevering vorige week, die was heel erg leuk.
0: Ik ga hem even terugkijken.
1: Ja.
0: Want het is. Ja, ik bedoel, en James Cook en zo, die hebben zoveel humor.
1: Ja.
0: Ik denk niet dat het aan de jury ligt dat er België in zitten. Want wat jij zegt, daar dat ene programma loopt wel gewoon goed.
1: Ja.
0: Ik denk gewoon dat de content die gebracht wordt gewoon onder de maat is.
1: Ja.
0: En dat daarom gewoon mensen maar gaan zappen.
1: Maar het kan ook gewoon eraan liggen dat de Belgische deelnemers dat niet zo aanslaat. Hè, bij,
0: ja, dat zeg ik. Dat kan wel natuurlijk.
1: Ja.
0: Hè? En dat is gewoon het talent wat dan erop staat.
1: Ja.
0: En misschien vinden zij ander talent leuk als
1: dat
0: wij vinden.
1: Ja,
0: dat
1: zou heel goed kunnen. Ze hebben op zich in de jury wel natuurlijk slim gekozen. Want Mark-Marie Huibrechts die zit in België ook heel vaak aan talkshowtafels en bij de slimste mensen.
0: Ja, slimste
1: dus die kennen ze goed. Sundos doet het ook goed in België. Wij kennen James Cook niet zo heel erg goed, waarschijnlijk. Maar hij doet heel veel leuke dingen ook met Gert Verhulst. Ik vind dat echt een gouden combinatie.
0: Die twee zijn echt goud, ja.
1: Ja, en Karen, die kent natuurlijk iedereen van K3. Dus op zich denk ik dat ze daar wel een goed panel voor hebben gekozen.
0: Ik denk dat het panel.
1: Chantal kent iedereen natuurlijk. Ik denk ook niet dat het hem daarin zit.
0: Ik denk dat we het gewoon eens even moeten gaan kijken.
1: Ja,
0: ik ben heel benieuwd.
1: Ja, en anders pakken ze gewoon een beetje talent uit de Schweiz. Want daar zit DJ Bobo.
0: Dit was pas talent.
1: Ja,
0: DJ
1: precies.
0: Bobo.
1: Oh. Gaat gewoon nooit vervelen. Dus lekker op je radio. Somebody dance with me. Kim en Erik hier tot 8 uur.
0: Hoor alleen maar hier heel vaak.

0: Ja, dat zei hij in het oude.
1: Ja, dat sluit
2: dit
1: niet
2: af. Dit krijg je volgens mij pijn of zo.
1: Ja.
0: Dan hebben ze maar gewoon een opname gelaten. En dat is nou gewoon iconisch. Ja, au, oh. Alweer. Dat is gewoon iconisch geworden, jaren later, DJ Bobo. Ja, wat een held.
1: Ja, ja, ja, ja. Ik had even een filmpje opgezet.
0: Ja, ik zie het. Jij was een filmpje kijken.
1: Jay-Z onderbreekt zijn concert en zingt Beyoncé toe, want ze was jarig. En ja, is natuurlijk een hele stoere rapper die dan toch even in Londen tijdens een concert romantische dingen gaat doen, omdat zijn vrouw jarig is.
0: Nou, die is er toevallig ook bij. Wat een toeval.
1: Ja. Freddie Mercury zou 80 jaar geworden zijn en daar is een muurschildering voor gemaakt in Londen. Echt een trappenwerk van, ja, heb ik
0: heel
1: jou?
0: Gaaf.
1: My God.
0: Echt heel gaaf.
1: Ja, en op trappen is het niet gewoon recht toe, recht aan, zeg maar. Hè. Frank Stiles die heeft op de Spaanse trappen een kunstwerk gemaakt van Freddie Mercury in Londen. En dat is nu
0: ja, ik vind
1: gezien.
0: Het mooi. Wow. Je moet je ook even wat vaker doen.
1: Dat is echt knap, hè?
0: Ja.
1: Ik vind het wel gaaf. Oh my god. Ja, dat is echt, dat kunst.
0: En als we nou toch een beetje over muziek hebben. We hebben een nieuwe frituur in het dorp.
1: Oh, dat klinkt als muziek in mijn oren.
0: Ja, ook dat. de naam, ik ga gewoon de naam noemen, het is geen reclame, maar ik vind de naam gewoon Billy's. Vind ik gewoon cool.
1: Goeie naam.
0: Maar de inrichting is zo vet. Ik liep er naar binnen en hij had op een gegeven moment platen, jazz en funkplaten ophangen.
1: Oh, cool.
0: Daar was een paar boeken stonden daar over muziek, ook van funk en die dingen allemaal. Dus ik zeg tegen hem, vette inrichting, maar waarom? Nou, hij heeft het café daarnaast ook gekocht. Dat gaat in 2027 open. En wat wil hij gaan doen? Hij wil daar eigenlijk ook dit soort muziek gaan draaien.
1: Ah.
0: Jazz, soul, funk, noem maar op.
1: Okay.
0: Super gaaf. En hij wil ook signeersessies dan gaan doen met LP's.
1: In Münstergeleen?
0: In Münstergeleen.
1: Oké. Okay.
0: En het belangrijkste wat hij zei, want hij is gewoon een frituur, hè. Hij zegt, ik ga elke laatste zondag van de maand ga ik gewoon satéetjes maken voor de zaak.
1: Oh, is het een Indo?
0: Het is een Indo.
1: Oh, heb jij even geluk.
0: Oh, en dan kom ik een frietje met rendang.
1: Oh, okay.
0: Mij heeft hij dus al, hè. Lekker dit. Goeie muziek erbij.
1: Ja, en een frietje rendang.
0: Goeie filosofie, goed café.
1: Oh, wat wil je nog meer? De culture.

0: Maar Chameleon.
1: Ja, niet te verwarren met de Culture Beat.
0: Met de Culture Beat, nee,
1: dat
0: is een ander decennia.
1: Ja.
0: Ja. Wat ook een ander decennia is, is Flitterscrip.
1: Ja,
0: ik was net door een lijstje heen het gaan. Ik weet niet wat het was. Eerst, oh, die is lekker.
1: Ja.
0: En we hebben het dus over, en dat is wel grappig, we hebben het over I Never Told You.
1: Ja.
0: Een superplaat.
1: Ja.
0: Maar als je dan de AI vraagt, hè, vertel me even iets over Flip the Script.
1: Ja.
0: Dan komt er een heel verhaal uit. Allemaal interessant. En ik lees nergens iets over die plaat. Never Told You.
1: Ja, en dat was best wel een leuke hit. En ze hebben een sample gebruikt van More Than Words van... hoe heette ze het ook alweer?
0: Ja.
1: Oh, wat erg. Oh, wat Extreme. Extreme. Ja, ja. More Than Words. Ja, dat was hem.
0: Maar, dus ik... Ik zeg net, wat kun je dan vertellen over die hit? Oh ja, oh ja, ja, ja, is misschien,
1: dat is
0: wel
1: misschien
0: de
1: wel
0: meest interessantste.
1: Ja, koekoek. En volgens dat mij... heb ik vaak. Dat je dan inderdaad iets... Ik zocht laatst evenementen in een bepaald onderwerp.
0: Ja.
1: En één evenement waarvan ik wist, omdat ik het moet presenteren, stond niet in de lijst. Zeg, ja, maar en dit dan? Oh ja, dat is misschien nog wel hetgene wat het beste bij je aansluit. Ja, hallo.
0: Ja, maar dat is
1: vraag
0: dus,
1: het jou toch?
0: Dat vind ik nou het allercoolste. Als je gewoon mensen met AI bezig ziet. Als je het gewoon zo erin veegt. Je denkt, oh ja, dit is informatie.
1: Ja.
0: Het klopt ook wel. Je kunt het wel... We kunnen het wel brengen, daar is niks fout aan. Maar
1: je moet je altijd zelf blijven nadenken.
0: Ja, je mist zoveel dingetjes.
1: Ja.
0: En dat is denk ik het allerbelangrijkste. Als jij iets met AI na gaat vragen waar je geen verstand van hebt, doe het dan niet.
1: Nee,
0: eerst even gewoon normaal googlen.
1: Ja.
0: En negeer even de AI.
1: Ja.
0: Want je moet hem controleren.
1: Echt wel.
0: En anders komt er gewoon wel iets uit. Maar je gaat het niet snappen.
1: Nee.
0: Of je snapt het heel anders.
1: Precies, precies, precies.
0: Dus we hebben dus ChatGPT eventjes een klein beetje opgevoed.
1: Ja.
0: Het ging om deze plaat namelijk.
1: Oh.
0: Is die lekker, hè?
1: Ja.
0: Dus uit Nederland ook, hè?
1: Uit Nederland. Uit Enschede. Dus gebaseerd op Extreme Modern Words. Maar het is I Never
0: Told You. Kun je niet horen. Nee.

0: een hele goede opvoeding gegeven aan ChatGPT. Want als je deze niet noemt, ja, dan heb je Flip the Script niet genoemd.
1: Nee, maar dit is wel echt een hele leuke trip down memory lane.
0: Ja,
1: en,
0: geweldig.
1: Welk jaar was dit eigenlijk? 1998?
0: 97.
1: Ja, nou ja, het werd een hit in 1998. Nou, dat wil toevallig dat we dadelijk in het volgende uur alleen maar liedjes gaan draaien uit...
0: Bewust gedaan, voorbereiding.
1: Week 36 van 1998. Dus we gaan nog een keer terug in de tijd, heel lang geleden. 28 jaar om te
0: zijn. En er zit gewoon genoeg allemaal in, hè?
1: Echt
0: maar
1: wel.
0: Zo'n Flip Script dingetjes. De sample die erachter gebruikt werd... Tuurlijk, het is een remix, maar het komt gewoon uit ons core memory uit die jaren.
1: Ja, precies.
0: Het was zo'n iconische plaat.
1: Ja.
0: En ja, je hoort het allemaal niet meer.
1: Nee, maar wel
0: we
1: bij
0: hebben
1: ons.
0: Top 1000, top 10.000, top 50.000. Ja. Maar dit komt nooit voorbij.
1: Precies.
0: De volgende trouwens ook never nooit. Echt never nooit.
1: Hoor je alleen bij ons.
0: Heb jij hem ooit een keer gehoord op een radiostation dat jij luistert?
1: Nee.
0: We hebben het over 112.
1: Och.
0: En Dance With Me.
1: Zoals R&B niet meer gemaakt wordt.
0: Nee, Ik had het er gisteren op dat feestje over. Zijn die jongen die dat dus zei van... ik weet niet wat het over had. In ieder geval, ik zeg, wat vind jij dan lekker? Nou, ik vind die R&B wel lekker. Ik zeg, en dan hebben we het dan over de classics of... Ja, de classics. En hebben we het dan over zo'n 112? Ja, die.
1: Oh, ja,
0: kijk,
1: vet.
0: Dan die mensen kan ik...

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Hulsterdicht Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
6: Café Drakke zet de tijd op 7 uur.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 7 uur.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Duizenden mensen hebben in het Duitse Magdeburg gedemonstreerd voor de democratie, een dag voor de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De demonstratie was gericht tegen de rechtse partij AfD, die in de peilingen op ruim 40% staat. De partij maakt daardoor kans om voor het eerst een deelstaatverkiezing te winnen. Demonstranten vrezen dat die Alternatieve für Deutschland daarmee mogelijk de eerste radicaal-rechtse Duitse regering sinds de Tweede Wereldoorlog kan vormen. De partij staat bekend als extremistisch. In Zuid-Frankrijk heeft de grote natuurbrand inmiddels zo'n 225 hectare natuur verwoest. Het vuur woedt sinds gisteren in het departement Oden en is nog altijd niet onder controle. 32 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd en ook een historisch kasteel is ontruimd. Zo'n 350 brandweerlieden bestrijden de vlammen met hulp van blusvliegtuigen en een helikopter. Maar de harde wind, de droogte en de temperaturen tot 40 graden maken het blussen moeilijk. In het Franse Oud geldt vanwege de hitte een code oranje. De Duitse politie onderzoekt opnieuw pogingen tot sabotage bij elektriciteitsstations in het oosten van het land. Bij 2 stroomstations zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden en onschadelijk gemaakt. Volgens de onderzoekers waren ze bedoeld om stroomlijnen te beschadigen. Er is geen schade ontstaan en de stroomvoorziening is niet verstoord. De politie onderzoekt of de vondst verband houdt met eerdere sabotagepogingen in Duitsland door een 48-jarige extremistische klimaatactivist. En de 2 vermiste meisjes van 6 en 9 jaar zijn in het Zuid-Hollandse Zwijndrecht weer terecht. De politie laat weten dat de kinderen in goede gezondheid zijn gevonden. Vanwege hun vermissing werd een politiehelikopter ingezet. Ook werd zo'n 2 uur geleden een burgernetmelding verstuurd. De politie bedankt iedereen die heeft uitgekeken naar de 2 meisjes. Op welke plaats ze zijn gevonden en hoe ze daar zijn gekomen is niet bekend. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en klaart het op. Het kwik wijst in de nacht vlak aan zee 15 graden aan en verder landinwaarts zo'n 6. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Zometeen op RTV Parkstad. Kim en Erik.
9: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons

0: Op Facebook.
1: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Wil jij naar een sfeervolle voetbalwedstrijd in de Duitse Bundesliga? Of een heel weekend?

0: staat, Morris Sportreizen brengt je met een luxe touringcar op pole position. Kleinschalig, persoonlijk en scherp geprijsd. Kijk snel op morris.nl. Dat is met dubbele R, dubbele Z.
1: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
0: Score nu je geheel verzorgde trip naar een voetbalwedstrijd in de Bundesliga met Morris Sportreizen. Kijk snel op morris.nl met dubbele R en dubbele Z. Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.
2: Dit is het begin van een nieuw uur.
3: Ah, tweede uur.
4: Ja, zeker wel.

0: Ja, tweede uur is begonnen en we gaan terug naar 1998.
1: Dit is lekker, jongens. Dit is 5.
0: Ja, dit is 5 inderdaad, ja. Everybody get up. Nee, maar 3 zelfs.
1: Oh, maar 3. Oh,
0: ja, volgens mij zijn ze wel met 5. Oh. Even kijken.

0: Een knijter van een hit.
1: Ja,
0: Five,
1: zeker
0: everybody
1: wel.
0: Get up. En ja. Joep, jouw wederhelft, die app net...
1: Het lijkt wel een sample van I Love Rock and Roll, valt me opeens in. Ja, is het inderdaad, ja.
0: Ja, Joep.
1: Hebben ze ook flink op moeten aftikken.
0: Normaal was Joep altijd degene met wat feitjes. Maar ja, goed.
1: Weer wat geleerd.
0: Ja, jij had de poos boven je bed hangen.
1: Ja. Five heeft heel lang met z'n drieën opgetreden. Intussen zijn ze weer met z'n vijven. En het is, even kijken, vrijdag 10 juli hadden ze ook een reunieconcert in de Ziggo Dome. Ja, was gewoon helemaal lekker uitverkocht. Of nee, zo goed als uitverkocht inderdaad. De bovenste ring die bleef gesloten.
0: Ja, oké, goed.
1: Het is natuurlijk tegenwoordig sowieso al. Mensen wachten heel lang met het kopen van tickets.
0: Ja, en Five heeft natuurlijk ook wel op festivals gestaan. Ook al met minder of zo. Maar in ieder geval, ze hebben er wel gestaan.
1: Ja.
0: Dus ik snap het eigenlijk wel.
1: Ja, dat klopt helemaal.
0: Je hebt nou een vette track erin staan.
1: Ja, dat klopt inderdaad.
0: En dat is Cosmonova featuring Fiocco. En dat is echt wel een van die vette hits geweest. Celebrate. Het was een samenwerking tussen die twee. En deze plaat begon altijd heel rustig. En hij is gewoon echt, vind ik dan, moeilijk in te mixen. En dat wil ik niet. Want op dat Celebrate dingetje wil je gewoon die plaat laten draaien.
1: Ja.
0: Echt, als je een samenwerking aangaat. Ik bedoel, Cosmonova had toen al echt wel een paar vette tracks gemaakt.
1: Zeker.
0: Hè? Ik bedoel, The Moon, et cetera. Of Take Me to the Moon. En Fiocco heeft ook genoeg dingetjes gemaakt. Vooral Aflito.
1: Ja.
0: Ook
1: zo'n
0: hele vette track.
1: Oh, ja.
0: En die twee gingen toen samenwerken in 1998. Ja, en dan kreeg je dit.
1: Ja. Oh, heerlijk.
0: Wat een rust is dit. Ja. Oh.
1: We gaan even terug naar de Zillion, de Atmos, de Dockside. Als je hier uit de buurt komt, dan ben je vast wel een keer in een van die Belgische discotheken geweest. Als je van deze muziek houdt.
0: Zeker.

0: niet meer.
1: Nee, zo komen ze echt niet meer uit. Nee. Dat is echt wel jammer dit, hè.
0: Het is 1998, het uur, hele uur 1998. Alles wat in de hitlijst stond van week 36 in dat jaar. En ook een paar plaatjes uit de tipparade om een leuk lijstje te vullen. We hebben Brandy en Monica. Je was net even wat feitjes aan het opzoeken over Brandy en Monica.
1: Echt wel even kort. Ze zei het nummer, het gaat over The Boy Is Mine.
0: Ja.
1: Is geïnspireerd op Michael Jackson en Paul McCartney. The Girl Is Mine. En het gaat een beetje over een fictieve ruzie. Daar gaat het nummer over. Maar daar waren dus echte spanningen. En dat weet ik zelf niet. Brandy en Monica waren destijds 19 en 17 jaar oud.
0: Ja, klopt.
1: En ze werden door de media als grote rivalen neergezet. Ze namen ook hun vocalen in gescheiden studio's op.
0: Ja.
1: Brandy dus in Los Angeles en Monica in Atlanta.
0: Ja.
1: Dat is toen een keer helemaal geknald op de MTV Music Award in 1998. En toen hebben ze echt ruzie gehad in de kleedkamer. Waarbij Monica Brandy zelfs een klap zou gegeven hebben. Ja, echt. En de videoclip is dus gewoon geïnspireerd op Jerry Springer. En eigenlijk zijn ze zelf ook gewoon... Was het gewoon echt niet leuk tussen die twee?
0: Nee, het was echt niet leuk. Maar het heeft zo'n gigantische wereldhit opgeleverd. Echt,
1: ze hebben... Wat is het nog erin? Even kijken. 13 weken op nummer 1 gestaan in Amerika.
0: Ja, fantastisch.
1: En ik heb de originele single nog.
0: Oh ja, echt?
1: Ja, die heb ik toen gekocht.
0: Ja, daarna hebben ze jaren later, vorig jaar zijn ze nog een keer samen op het podium gekomen. Deden ze deze natuurlijk ook, hè? Oh, The Boy Is Mine.

0: meteen hoe oud Sander is.
1: Ja.
0: Ja, die appte nog.
1: Ja. Die zat op het hele college, was 13 destijds. En wij waren 18 in 1998. Altijd makkelijk rekenen als je in 1980
0: Ja, mooi is dat. Oh, dat is echt dat is heel fijn van mijn ADD-brein. Ja, dat ik dat tenminste wel weet. Snap je?
1: Marcel die deed een aanvraag voor Music Songs Better With You. Die staat ook inderdaad in de lijst. En daar kwamen we ook een leuk feitje over tegen.
0: Ja, nou, dit is echt wel heel cool. Music Songs Better With You, de band Stardust, heeft één plaat gemaakt. Het was gewoon een eenmalig project. Ja. Maar dan wel van drie grootheden. De helft van Daft Punk heeft eraan meegewerkt. Ja. Thomas Bangalter. Sorry. Producer Alan Brax. En de zanger Benjamin Diamond. En hoe is het nou tot stand gekomen? Nou, daar werd gedraaid in de club. Club Rex in Parijs. En Brax en Bangalter speelden dus met de Chaka Khan Loop. Want het is het loopje van Fate. Ja. Van Chaka Khan, 1981. En die Benjamin Diamond, die begon er gewoon live overheen te zingen met Music Sounds Better With You. Nou, het publiek ging helemaal uit zijn dak en toen dacht ze, weet je, moet er een plaatje van maken. Ja. Heb je één dikke vette track gemaakt met z'n drieën?
1: Ja.
0: En daarna had het gewoon klaar.
1: Ja, ongelooflijk, hè?
0: En je zei net nog, dit soort dingen, ja, die kunnen dan niet meer. Nee. Ik bedoel, toen kwamen de samenwerkingen hierdoor. Door live dingetjes.
1: Ja,
0: nou,
1: ja,
0: je hebt alles in studio's en dit. Ja, de charme is er gewoon vanaf.
1: Ja, dit ontstond gewoon een keer op een avond in een club in Parijs. En de dag daarna zijn ze gewoon de studio ingegaan. En hebben ze hier gewoon een mega grote hit van gemaakt. En dan hebben we er nooit meer iets van gehoord van dit trio.
0: En het gewoon door een Chaka Khan loopje te maken van Fate. Van een plaat van 1981.
1: Zet, hè?
0: En dan maak je dan deze plaat op. Ja. Die nou nog steeds gewoon zo groot is.
1: Ja, dat is echt te gek.
0: Dus ja, de classics van 1998, wat is het er een goed jaar?
1: Ja, ja, te gek. Ik ga hem starten nu. En ik wilde kijken of Fate ook in dit systeem staat. Maar die zit er niet in.
0: Ik ga even kijken voor je.
1: Ja, dat is goed.

0: Intussen hebben we ook het origineel gevonden. Dat klinkt dan zo. Ik zet hem meteen erbij.
1: Ja, dit is te gek dit.
0: Iedereen die nu meekijkt via Instagram, je hoort het niet omdat het natuurlijk alleen de zender is.
1: Ja,
0: je kan wel
1: is,
0: even naar de radio gaan luisteren of op rtwparkstad.nl kijken of op tv, want daar zijn we ook te horen. Fate van Chaka Khan.
1: Oh, dit is gewoon lekker dit.
0: Ja,
1: hè?
0: Ik sta ervan te kijken dat dit niet in het systeem staat. Ja, dat is echt zoiets voor Arno.
1: Dan krijg je dat iets uit onze database. Staat nou op de harde schijf. Geef het de week. Dan staat hij erin.
0: We gaan dadelijk sowieso even een klein uitstapje maken. Want Ties is onderweg. Ties van Kerkrot Tropical. Oh, om even te kletsen over de nieuwe single Hey Anne. En wat zou je zeggen?
1: Nou, nee. Het gaat even over die Music Sounds Better With You. Henry reageerde. Ik snapte nooit een clipje.
0: Ja.
1: Dat was die jongen die met een zweefvliegtuigje.
0: Ja,
1: en dat. Nou, het nummer is Music Sounds Better With You. Gaat gevoelsmatig over verlangen.
0: Ah.
1: En over passie en bla bla bla. En ja, die hebben ze zo elkaar gezet. Dat het jongetje vanaf zijn kamer het vliegtuig heel nauwkeurig in elkaar zet. Bla bla. En dan op een gegeven moment wordt dat dus gewoon dan een zweefvliegtuig.
0: Wow.
1: Het is heel apart hoe dat hele verhaal tot stand gekomen is, want het heeft helemaal niks met die hele plaat te maken.
0: Nee, dat klopt.
1: Maar wel, wel gaaf en goed over nagedacht toen dat tijd.
0: Ja, we zitten een uurtje in 1998. De meisjes van Bewitched zaten ook in de lijst.
1: De meisjes van Bewitched, ja.
0: Dus ze konden maar in, chica's. Some people say look.

0: meisjes van Bewitched. Ja, als je het hebt over 1998, dan hebben zij
1: er. Als je het hebt over zoetsappig.
0: Ja, precies.
1: Dan was dat het wel. Ja.
0: We gaan even iets heel anders doen, want we hebben visite in de studio.
1: Ja, zeg maar eens eventjes, wie ben jij?
0: Wie ben jij?
2: Ties.
1: Ja,
0: Ties. Ja, nou, ik kon het net al even aan. Als hij tijd heeft, dan komt hij even langs. Ties is hier van Kerkwald Tropical.
1: En heb je de verjaardag van je dochter gewoon gevierd en je denkt, ik ga toch eventjes langs.
2: Eventjes langs, hè. Ja, dat is toch belangrijk.
0: Hoe is het met je?
2: Goed, druk. Ja. Leuke dingen wel allemaal, maar... Nee, ja, goed. Ik kan niks anders zeggen, eigenlijk. Nee.
1: Ja, het gaat jullie wel voor de wind, volgens mij, hè. Ik bedoel, het is... Ja, ik zie alleen maar leuke dingen. En veel meer leuke dingen. En alleen maar leuke dingen. En dan nou weer een nieuwe track.
2: Ja, we doen ook alleen maar... Dat is ook wat Jamie en ik ooit tegen elkaar gezegd hebben. Van, hey, goed, we kunnen er niet van leven. Hè? Laat ik dat vooropstellen. Nee. Maar daardoor kiezen wij er wel voor om gewoon alleen maar dingen te doen die we leuk vinden om te doen.
0: Ja, precies.
1: En het opent ook deuren. Ik bedoel, jullie zijn er toen... Het is gewoon sky high gegaan. En ja, waar jullie allemaal komen dan, met z'n tweeën...
2: Ja.
1: Ja, dat harde werken, dat heeft wel dan nut.
0: Ja, bedoel, jullie niemand, en op. Niemand ziet dat, hè, dat harde werken.
1: Nee, dat ziet niet zeker
0: iedereen
1: niemand.
0: Ziet de filmpjes, maar wat er allemaal aan vooraf gaat,
2: mensen zien een filmpje en hebben totaal geen idee wat daar voor werk achter schuilt.
1: Nee, maar goed, binnenkort gooien we die 10.000 uur ongeknipte filmpjes gewoon eruit. met alle bloepers.
2: Ik heb een YouTube-kanaal. Ja, als jij onze cameraman grof geld betaalt, dan komen er heel veel beelden vrij. Waar,
1: ja, die heeft nog niemand gezien.
2: die
1: zijn ook beter
2: gezien.
1: Dan wat men wel gezien heeft. Maar
2: misschien
1: goed.
2: Wel.
1: Toen dachten jullie, we moeten toch wel een opvolger maken van een nieuw nummer. Want ja.
2: Ja, toen we samen met de Nachtvlinders dat kan ik niet betalen gemaakt. Ja. Hadden we wel zoiets van, ja.
0: Dat smaakt
2: fuck,
0: meer.
2: Nu moeten we wel, moeten we wel wat nieuws gaan maken.
0: Ja.
2: Dus we zijn in mei zijn wij 3 dagen naar Denemarken gevlogen. Naar onze producer Brian. En daar hebben we ons opgesloten in een of andere caravan. En hebben we tracks zitten maken.
1: Denemarken?
2: Ja, in Denemarken.
1: En die vent die maakt gewoon Nederlandse muziek? Die snapt wat jullie in doen
2: zijn. Die kwam oorspronkelijk gewoon in het park zat.
1: En die is gewoon slim geworden, is naar Denemarken gegaan. Ja, mooi dit!
2: En omdat wij gewoon... Nee, goed, ik ben wel redelijk muzikaal, maar... Het is toch prettig. We kunnen ook op afstand met hem. Zouden we eventueel kunnen werken. Maar ja, wij zouden wij niet zijn als we voor de moeilijkste opties zouden gaan.
0: Ja, dat is mooi dit.
2: Dus wij zijn naar Denemarken gevlogen. Er staat, voor de mensen die dat leuk vinden om te zien, er staat nog een hele vlog van 20, 30 minuten staat op ons YouTube-kanaal.
1: Ah, leuk. Ja, daar ga ik wel even naar kijken, ja.
2: Ja, en toen, dus dan zijn we gaan zitten en zijn we tracks gaan maken. Ja.
1: En hoe lang is dat geleden? Wanneer zijn jullie geweest?
2: Dat is in mei.
1: In mei geweest.
2: Okay. Dus het heeft even geduurd. Ik was ook wel... ik had van tevoren natuurlijk wel wat ideeën van wat ik wilde maken. En ook wat teksten al links en rechts geschreven. En met de plaat die dus gisteren uit is gekomen, moet ik één iemand heel dankbaar zijn. Dat is Bart Storken. die net wat meer ervaring heeft in het schrijven van teksten. Ja. En links en rechts mij heel goed geholpen heeft.
0: Oh, wat goed.
2: Dus Bart, je zal misschien luisteren, misschien ook niet. Maar ik hou wel van je.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, maar dat is wel, als je groter wordt, bekender wordt, dan krijg je inderdaad dat Rolodexje, zeg maar, gevuld met interessante telefoonnummers die dan ook heel dichtbij zijn ineens om te vragen van, goh jongens, we hebben even een handhulp nodig, zou jij ons die willen geven? Ja, dat is toch fantastisch?
2: Ja, dat is geweldig. Daar kan ik echt, sowieso Bart is echt een toptube en die staat altijd voor je klaar als het nodig is. Ja. In dit geval gelukkig ook. Dus hij was er wat mede verantwoordelijk voor dat er daadwerkelijk ook echt... iets was voordat we afreizen. Anders was het hadden misschien een week of een maand in Denemarken moeten blijven.
1: Wordt hij genoemd bij de track?
2: Het staat netjes eronder dat Bart Storken een rol heeft.
1: Ja, super.
2: Zo zijn we wel. Kijk,
1: natuurlijk.
2: We klauwen wel veel, maar we geven ook altijd de mensen die meeklauwen.
0: Ja, precies.
1: Eren wie eren toekomt.
2: Dat is.
1: Als je meeklauwt ook.
0: Maar je zegt tracks, dus jullie hebben er nog een paar op de plank liggen.
2: Er liggen nog een paar op de plank. De release van Hey Anne, dat was eigenlijk een stuk eerder gepland.
0: Ja.
2: Maar door allerlei, ja, weet je, er gebeurt zoveel stroms om ons heen. Dat duurde dan oorspronkelijk de planning was. Er zit ook nog een vakantietrack tussen. Ja, de vakantie is bijna voorbij. Dus misschien dat we die nog wel eventjes echt nog even laten rijpen.
0: Ja.
2: Maar er zitten ook weer superleuke projectjes aan te komen waar ik nog niet heel veel over mag vertellen. Er komt nog gewoon heel veel, wat muziek betreft, nog heel veel aan.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja, ik vind dat we gewoon een keer moeten gaan praten over een kersttrack.
2: Ja. Een kersttrek.
1: Ja, een kersttrek. Misschien ken je dat nog wel van vroeger, hè? USA for Africa, die dingetjes allemaal. We are the world. Die dingen. Dat kan.
0: En dan een beetje alle flappen.
1: Ja, nee, ja. Dat. Een beetje het kerstgevoel.
0: Ja, fantastisch toch?
2: Ja, kunnen we het. Vind ik een leuk idee.
0: Gaan we het over hebben. Drie maanden. We gaan eerst even Hey Enne de eter in knallen. Wil je er nog iets aan toevoegen voordat ik hem instart?
2: Ik heb ziel en zaligheid in de zang van dit nummer gelegd. Ondanks dat ik eigenlijk niet zo heel goed kan zingen, dus geniet er vooral van.
1: Jongens, het is trouwens geen AI? Ja. Geen AI?
2: Nee.
1: Helemaal niet?
2: Nee, wij zijn... We hebben wel... Ik ga niet liggen dat wij nooit AI gebruiken voor dingetjes. Dat doen we allemaal.
1: Nee, maar ik bedoel qua zang. Gewoon.
2: Nee, er zit zelfs geen autotune overheen.
1: Ook niet? Dan wordt het heel interessant.
2: Dit is naakter dan dit ga je me niet op de radio krijgen.
1: Oh, wow. Nou jongens, we hebben de primeur hier in Serrier op RTV Parkstad.
0: Hey Enne, de allernieuwste van Kerkgroot Tropicaal. Je hoort hem hier.

Dragon. Hey, Anna.

0: met samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasserette. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik en geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de 4 sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
4: RTV Parkstad.
5: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Duizenden mensen hebben in het Duitse Magdeburg gedemonstreerd voor de democratie, een dag voor de deelstaatsverkiezing in Sachsen-Anhalt. De demonstratie was gericht tegen de rechtse partij AfD, die in de peilingen op ruim 40% staat. In Zuid-Frankrijk heeft de grote natuurbrand inmiddels zo'n 225 hectare natuur verwoest. 32 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd en ook een historisch kasteel is ontruimd. De Duitse politie onderzoekt opnieuw pogingen tot sabotage bij elektriciteitsstations in het oosten van het land. Bij 2 stroomstations zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden en onschadelijk gemaakt. En de 2 vermiste meisjes van 6 en 9 jaar zijn in het Zuid-Hollandse Zwijndrecht weer terecht. De politie laat weten dat de kinderen in goede gezondheid zijn gevonden. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en klaart het op. Het kwik wijst in de nacht vlak aan zee 15 graden aan en verder landinwaarts zo'n 6. Het waait bijna niet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Jouw hits, jouw nieuws, RTV Parkstad.
7: In het weekend.
8: Ja, Kim en Erik en Ties, we zijn tot 8 uur bij je. We hebben het over muziek uit 1998 en we hadden het net over Hey Anne, de nieuwste van Kerrigo Tropical.
9: Je moet er even door.
8: Ja, zeker wel, met alle plezier. En dan gaan we het zo meteen nog even verder over hebben, want het is veel te gezellig dat Ties er is.
9: Maar nu even next, want ja, dat komt ook zo

0: Next, Too Close. Terwijl we hier gezellig zitten bij te kletsen met
1: Ties. Ja, het is te gezellig in de studio.
0: Ja,
1: ja, dat is als
2: je gewoon die playlist gewoon aan.
0: Ja, ja. Ja. Maak er gewoon een podcast
1: start,
0: van.
1: Heb je die Spotify-lijst van zaterdag afwezig die aan. Het noodbandje.
0: We hadden het er even over. Je bent aan het werk bij RD4 in de marketing. En dat je daar zoveel mensen tegenkwam die echt gewoon helemaal starstruck waren toen je daar binnenkwam
2: om content te maken. De eerste dagen was inderdaad wel even... Maar ja, wel superleuk. Is een hele... Ja, hele fijne baan.
0: Ja, maar jullie zitten natuurlijk op zo'n punt al een hele tijd dat je gewoon niet meer zomaar alle dingen kan doen die je normaal zou doen. De boodschappen, de auto wassen, zonder dat je wordt aangeklampt. Ja, hoe ga je daarmee om?
1: In bepaalde steden en dorpen moet je wegblijven dan, denk ik. Ja, ik weet het niet. Maar er zijn bepaalde wijken dat ik denk van, mooi, niet heel handig. Pak dan een andere jumbo, weet je dat.
2: Nee, maar ja, goed, het is wel iets waar wij wel eens vaker wel eens mee worstelen. Hè? Zowel Jamie en ik hebben alle twee een kleine rondhuppelen. Ja, je bent toch wel wat voorzichtiger. Het is niet dat we ons verstoppen of zo. Maar ik denk dat wij sneller de keuze maken om bijvoorbeeld een keer in Duitsland te gaan eten. Dan dat we doen op een gratisplein in Heerlen.
1: Nog goedkoper ook nog en beter soms.
0: Ja, maar
2: het is niet altijd. Het is niet altijd even prettig. En je wordt ook wel eens op momenten dat je er niet op of dat je er geen zin in hebt, dat je mensen.
1: Ja, dat gebeurt ook. Ja.
2: Dus wel gelukkig, 9 van de 10 keer, ja, eigenlijk 99 van de 100 keer is dat altijd. Positief.
0: Ja. Ja,
2: mensen vinden het altijd leuk als ze je zien. Maar ja, soms heb je wel eens een wat mindere dag ertussen zitten. Denk je, ja.
1: Nou, nu even niet.
0: Ja, zien. En dat accepteren mensen dan niet, hè? Want ze willen dat toch voor jezelf.
2: Nee, want dat is echt... kijk, als je dan een keer niet op de foto gaat of wat dan ook. Ja,
1: dat kan niet.
2: Die arrogant klootzak.
1: Jij moet altijd aanstaan voor dit soort momenten.
0: Ja.
1: En dan moet je dan, denk ik, het goed om je daar even overheen te zetten. En dan even dat momentje te pakken en door.
2: Ja.
1: Want inderdaad, wat jij zegt, er hoeft er maar één bij te zijn... Waar je even geen zin in of even doorloopt.
2: Ik heb wel eens een keer op Facebook gelezen dat iemand uit Eigelshoven, die vond me maar alleen die reageerde op een gegeven moment Facebook. Ja, die gast is alleen maar vriendelijk op de camera als die onder de wijk
0: komt.
1: Ik zoek je op, vriend.
2: Kom dan.
1: Je dacht van, ik pak nu de camera, we gaan even een item schieten.
2: Ja, goed, weet je, dat hou je toch altijd.
1: Ja, natuurlijk.
2: Ja.
1: Zoveel mensen, zoveel meningen. Dus
0: je snapt bijna waarom die mannen van Daft Punk gewoon hun hele carrière met een helm hebben opgelopen. En dat ze nu gewoon overal kunnen verschijnen zonder dat iemand weet wie het was. Hè?
1: En als ze een keer een avond geen zin hadden. Nou, en gaat er iemand anders staan?
0: Ja, ook dat kon nog inderdaad. Ja, daar komt bij jullie niemand meer weg natuurlijk.
1: Nee, dat kan.
2: Je kan de snor misschien proberen af te scheren. Maar...
0: Ja.
1: Misschien kunnen we een masker maken. De Kirchel Tropicaal Maskers voor de carnaval. Net zoals een Squid Game. Dat iedereen gewoon hetzelfde masker aan heeft. En dan kun je weer gewoon over straat en dan weet niemand dat jij bent.
0: Ja.
1: Of je koopt van die hoesjes die om je stoel kan doen. Je hoofdsteun.
2: Hey, dat schrikt me soms.
1: Ik ook, gek. Daar reed iemand achter me. Ik denk, oké, die zal een beetje te chillen met zijn hoodie en dit en dat. Of was een bepaalde auto. Ik denk, wat zit ernaast, man? What the fuck?
0: Oh ja, echt?
2: Dan dacht jij dat
0: er dadelijk
2: een busje met 30 man met Kalashnikovs uit zou stappen.
0: Nee.
1: Ik dacht eerder, wat een debiel dat je in zijn auto gaat zitten.
0: Oh.
1: En daarna reed hij langs. Daar zat helemaal niemand. Maar er kwam uit de hoek. Kwam weer zijn auto, had ook zo'n ding. Ik denk, kopen die dat hier of zo?
0: Ja.
1: Moet je dat hier hebben? Het ziet er best eng uit.
2: Het is
1: uit,
2: wel
1: dus...
2: Borgstad, hè?
1: Ja, dus ik denk wel als jullie dat doen. Denken mensen ook, daar is hij weer.
0: Ja. Intussen ben je heel ergens anders.
1: Stoppen ze die auto voor een foto, ben jij lekker thuis?
2: Goeie.
1: Denk het wel.
2: Ik zal er zo van nadenken.
0: Ik zal er dus een ChatGPT gooien voor het uitwerken.
1: Ja, inderdaad, ja. Ik zie een businessmodel.
0: We gaan even dansen met de Banga Boys. Eerste uur hadden we het er al over, 1998. Toen stond ook We Like to Party gewoon hoog in de hitlijsten.
1: Ja, dat waren gewoon echt de Spanje-feestjes, hè?
0: Lekker hoor, Loret.

0: De Banger Boys.
1: Met de bus naar Lorette Mar.
0: Met
1: en, dan,
0: bus.
1: En dan gewoon alles inclusief. Inclusief de Zangria.
0: Ja.
1: En die was gegarandeerd altijd voor koppijn.
0: Ja.
1: Het binnenlands gedestilleerd was nog wel wat bocht wat je gewoon met de cola kon mengen. En dan had je wat suiker. Dat ging nog. Maar die Zangria.
0: Oh.
1: En dan vooral voor die apenkoppen die er gewoon denken. Oh, dit fruit in. Hop, hop, hop, hop.
0: Ja, ja, ja.
1: En dan gewoon een uur later gewoon knock-out op het strand. En niks meer mee aan te vangen.
0: Ben jij wel eens met de bus naar Spanje geweest?
2: Ik ben ooit met mijn allereerste vriendinnetje met de bus naar Spanje geweest. Was geen...
1: Dat vriendinnetje is nooit meer teruggekomen. En jij dacht, dat gaan we nooit meer doen.
2: Nee, we zijn wel teruggekomen. Dit is wel echt een mooi verhaal op zich. Wij stapten dus... dan stapte hij in Heerlen in. En dan moest je bij de Geusel in Maastricht overstappen. Solmar Tours. Ik maak geen reclame. En... hij stapte daar in een bus, maar er was een bus die kwam er vanuit het noorden van het land.
1: Ja, die mensen waren al gaar.
2: Ja, en dan wij gingen dus zitten. We waren dus met z'n tweeën. En voor mij zat een of andere vrouw die dacht, weet je, fuck die gas achter mij. Ik pleur die stoel naar achter. Dus ja, ik ben best een groot knul.
0: Ja.
2: Ik zat al niet heel erg lekker. Naast mij zat een vrouw met een dochter. En ik denk echt dat die dochter ouder dan 12 was ze niet. Die was voor de moeder, om de tijd te doden, de peuken aan het schieten.
0: Oh, nee.
2: Echt, I'm not shitting you.
0: Oh,
2: en halverwege, er zaten een paar rijen achter ons, zaten een paar jongens die gingen wel gewoon op zuipvakantie. En die waren dus ook al in de bus aan het zuipen. Maar die gingen dus ook gewoon echt om 3 uur 's nachts lagen die te kotsen.
0: Oh nee.
2: Ja, en dan kom je dus bij... Je komt altijd 's ochtends rond een uur of 7 of zo.
1: Ja,
2: kom je dan aan. Hè. In dit geval was het Malgrat de Mar. Lekker, Santa Susanna. Ik weet het nog, de dag van gisteren.
0: Oh,
2: ja, en dan zit je daar. We hebben een klote nacht gehad. Je komt je hotelkamer nog niet op. Dus het enige dat je kan doen is gewoon met je klits in het zand gaan zitten.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, was niet mijn vakantie.
0: Nee,
1: niet?
2: Nee, nooit meer gedaan.
1: Oké, nou, dan weten we dat ook. Ja.
0: Tief van Kerrigo Tropical ging op Tropical op vakantie in Spanje. Maar dat
1: met de bus.
0: Was de laatste keer.
2: Was de laatste keer.
1: Goed. Nou, zo'n verhaal snap ik dat wel.
0: Ja, weet je, soms moet je gewoon eerst een ervaring opdoen om te weten, dit is het gewoon niet.
1: Seeing is believing.
2: Ja. Ik zou misschien nog wel eens met Jamie samen met de bus op vakantie.
0: Ja, wij gaan ook mee, want we hadden het een paar weken geleden over. Hoe
1: Planes al en Margrat inderdaad, Planes.
0: Al die schuilpachties af.
1: Ja, en we hadden zelfs al nagekeken wat het kostte. Het was iets van nog in 500 piek pp voor 12 dagen of zoiets naar Spanje toe.
2: Ik heb dus afgelopen jaar zitten kijken. Je kan dus als je heel vroeg boekt bij reisorganisaties die dus echt die grijze golfreisjes ook doen. Zeg maar begin, weet je wel, in maart of april, weet je, dan kan je lekker naar Spanje. Er zijn dus plekken. Aan de Costa Brava, waar je dus gewoon echt voor 800-900 euro per maand, gewoon de hele maand, half pensioen kan zitten.
1: Oh, nou, ik geloof, jij moet een keer vaker komen en wij moeten een plan gaan maken.
2: Gratis vakantietips, kan je altijd binnenkrijgen.
1: Ja, maar dit is toch te gek.
0: Mannen.
1: Ja, dat worden we een podcast, we moeten een plaat gaan draaien. En die we gaan draaien is een Postman.
0: Ja, ik zag het, lekker in het thema.
1: Ik zag het een keer voorbij komen op TikTok. Ik heb eronder gereageerd, wanneer gaat deze vent nou een keertje optreden?
0: Ja, en wat zei die?

0: Lies, ken je dit?
1: Nee, maar ik vind het wel lekker.
0: Ja.
2: Nee, ik ken het niet. Maar, nou, okay,
0: het is een Nederlandse band, Postman. En ze hebben in de late jaren 90 hebben ze best wel een paar hele fijne hip-hop, R&B-achtige platen gemaakt.
2: Unieke.
0: Echt.
2: Unieke plaat gehad. Gewoon met eigen platen. Sound en goede teksten. Het klopt allemaal. En daarna, niks.
0: Niks meer, nee. Het klinkt heel internationaal ook, hè, maar het is gewoon een Nederlandse formatie. Net zoals jullie natuurlijk met Kerigo Tropical. Holle. Yeah.
2: Ja, ja, ja.
0: Hoe lang blijven jullie dit nog doen?
1: Zo.
0: Zolang het leuk is.
1: Vooral, zolang het nog leuk is. Ja, goed, als ik in onze agenda kijk wat betreft boekingen, moeten we sowieso nog door tot 2028.
0: Goed nieuws.
1: Dat is fijn nieuws, maar ja, dat legt er natuurlijk wel lekker druk op.
0: Ja.
2: Je hoeft niks meer te doen, toch? Ik bedoel, al zou je nou stoppen, die boekingen staan.
1: We willen wel... Kijk, we hebben zoiets van, zolang mensen het leuk vinden wat wij doen, en zolang wij het leuk vinden wat we doen, gaan we door. Maar er gaat hoe dan ook ooit een keer een punt komen dat we denken, hey,
0: het is wel leuk.
1: We gaan nu zo'n extreme video maken dat we gewoon gecanceld worden of zo. Ja. Dan zijn we klaar.
2: Ja, je gooit het gewoon over die boeg. Nee, wij gaan niet stoppen. Nee, we worden gestopt. Dat is ook een manier.
0: Ja.
2: Kun je de schuld tenminste niet bij jezelf leggen? Dan zeg maar, ja, wij zijn gestopt. Nee, wij zijn niet gestopt.
0: Heel slim eigenlijk. Wij zijn ook gestopt eigenlijk.
2: Wij zijn ook gestopt. Ja, ik moet de plaatjes draaien dadelijk. Dus,
0: moet jij nog plaatjes draaien op dat feestje? Waar je die box hebt geïnstalleerd?
2: Ja, zeker. Party dadelijk.
0: Oké, okay. Ja, Ties, jij ook, hè? Streperkruis.
1: Streperkruis.
0: Ja, jongens, als je nou luistert thuis en je wil wat leuks doen. Streperkruis vanavond, Kerkvrouw Tropical om 8 uur achter de présence.
2: Dus, 8 uur?
0: Nee. 11 uur.
1: Half 12.
2: Als iedereen lekker aangeschoten is.
0: Half 12, Streperkruis. Kerkvrouw Tropical. Leuk dat je er was, Ties.
1: Dank jullie wel.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
4: Yeah.
3: Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad. En schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@rtvparkstad.
5: Kom binnen!
6: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
5: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
6: Rockmart in Kerkrade, zei je?
5: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
7: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Stichting Brein, die opkomt voor de bescherming van auteursrechten, waarschuwt voor de risico's van illegale IPTV-diensten. De stichting heeft dit jaar al 104 illegale aanbieders gesloten, meer dan in 2024 en 2025 samen. Toch gebruikt naar schatting 8% van de Nederlandse huishoudens een illegaal IPTV-abonnement. Volgens Brein hebben gebruikers niet alleen kans om hun geld kwijt te raken, maar lopen ze ook risico op fraude en malware. De stichting adviseert daarom alleen legale streamingdiensten. Duizenden mensen hebben in het Duitse Magdeburg gedemonstreerd voor de democratie, een dag voor de deelstaatsverkiezing in Sachsen-Anhalt. De demonstratie was gericht tegen de rechtse partij AfD, die in de peilingen op ruim 40% staat. De partij maakt daardoor kans om voor het eerst een deelstaatsverkiezing te winnen. Demonstranten vrezen dat die Alternatieven voor Duitsland daarmee mogelijk de eerste radicaal-rechtse Duitse regering sinds de Tweede Wereldoorlog kan vormen. De partij staat bekend als extremistisch. In Zuid-Frankrijk heeft de grote natuurbrand inmiddels zo'n 225 hectare natuur verwoest. Het vuur woedt sinds gisteren in het departement Oden.

0: nog altijd niet onder controle. 32 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd en ook een historisch kasteel is ontruimd. Zo'n 350 brandweerlieden bestrijden de vlammen met hulp van blusvliegtuigen en een helikopter. Maar de harde wind, de droogte en de temperaturen tot 40 graden maken het blussen moeilijk. In het Franse Oud geldt vanwege de hitte een code oranje. En de Duitse politie onderzoekt opnieuw pogingen tot sabotage bij elektriciteitsstations in het oosten van het land. Bij 2 stroomstations zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden en onschadelijk gemaakt. Volgens de onderzoekers waren ze bedoeld om stroomlijnen te beschadigen. Er is geen schade ontstaan en de stroomvoorziening is niet verstoord. De politie onderzoekt of de vondst verband houdt met eerdere sabotagepogingen in Duitsland door een 48-jarige extremistische klimaatactivist. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en klaart het op. Het kwik wijst in de nacht vlak aan zee 15 graden aan en verder landinwaarts zo'n 6. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Krummeltje, krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Nou, dan kun ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
1: Krummeltje, krummeltje, wist je het al?
2: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
5: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op

0: bij aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
2: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
3: En papa durft niet in.
2: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirot Splash, wereldtuinen en de dieren. Mondelverde. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
4: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. 128 landen hebben in Genève afspraken gemaakt over wapens die met kunstmatige intelligentie zelfstandig doelen kunnen aanvallen. Zo moet worden voorkomen dat zogenoemde killerrobots in de toekomst zonder menselijke controle over leven en dood beslissen. Er is nu vastgelegd welke wapensystemen wel en niet toelaatbaar zijn en wie verantwoordelijk is voor het gebruik ervan. Maar de afspraken zijn nog niet juridisch bindend. De landen, waaronder Nederland, praten in november verder over een bindend verdrag. Stichting Brein, die opkomt voor de bescherming van auteursrechten, waarschuwt voor de risico's van illegale IPTV-diensten. De stichting heeft dit jaar al 104 illegale aanbieders gesloten, meer dan in 2024 en 2025 samen. Toch gebruikt naar schatting 8% van de Nederlandse huishoudens een illegaal IPTV-abonnement. Volgens Brein hebben gebruikers niet alleen kans om hun geld kwijt te raken, maar lopen ze ook risico op fraude en malware. De stichting adviseert daarom alleen legale streamingdiensten. Duizenden mensen hebben in het Duitse Magdeburg gedemonstreerd voor de democratie, een dag voor de deelstaatsverkiezing in Sachsen-Anhalt. De demonstratie was gericht tegen de rechtse partij AfD, die in de peilingen op ruim 40% staat. De partij maakt daardoor kans om voor het eerst een deelstaatsverkiezing te winnen. Demonstranten vrezen dat die Alternatieven für Deutschland daarmee mogelijk de eerste radicaal-rechtse Duitse regering sinds de Tweede Wereldoorlog kan vormen. De partij staat bekend als extremistisch. En de Verenigde Staten zeggen 3 Iraanse olietankers te hebben uitgeschakeld na een aanval van Iran op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS werden de schepen met ballistische raketten beschoten, maar raakte geen enkele Amerikaanse militair gewond. De VS viel toen 3 tankers aan in de Persische Golf en de Golf van Oman. Iran bevestigt 1 van die aanvallen, maar zegt dat er geen slachtoffers vielen. De VS beweert dat Iran met de olietankers de revolutionaire garde financiert. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en klaart het op. Het kwik wijst in de nacht vlak aan zee 15 graden aan en verder landinwaarts zo'n 6. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen...

0: Het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Bij Taxi Centrale Beer.

0: smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt.

0: service die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza To Go.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Duitse politie heeft nieuwe foto's verspreid van een 48-jarige man... die wordt verdacht van een serie sabotageacties aan het elektriciteitsnet. Er zijn bij meerdere invallen en zoekacties explosieven gevonden. In Saksen werden gisteren 12 zelfgemaakte explosieven aangetroffen bij elektriciteitsstations. De verdachte zou in brieven de verantwoordelijkheid voor verschillende aanvallen hebben opgeëist. Volgens de autoriteiten is hij een klimaatactivist die tegen het opwekken van fossiele stroom is. De nieuwe vredesmissie van de Amerikaanse president Trump, die zijn twee gezanten naar Moskou heeft gestuurd, lijkt weinig kansrijk. Rusland houdt vast aan harde eisen. Oekraïne moet ook gebieden in Donetsk afstaan en mag geen lid worden van de NAVO. Maar Kiev wijst die eisen af. De twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner praten nu in Moskou met president Poetin en reizen waarschijnlijk morgen door naar Kiev. Wel is het tijdelijk een driedaags staakt het vuren rond Kiev van kracht tijdens hun bezoek. 128 landen hebben in Genève afspraken gemaakt over wapens die met kunstmatige intelligentie zelfstandig doelen kunnen aanvallen. Zo moet worden voorkomen dat zogenoemde killerrobots in de toekomst zonder menselijke controle over leven en dood beslissen. Er is nu vastgelegd welke wapensystemen wel en niet toelaatbaar zijn en wie verantwoordelijk is voor het gebruik ervan. Maar de afspraken zijn nog niet juridisch bindend. De landen, waaronder Nederland, praten in november verder over een bindend verdrag. En de Verenigde Staten zeggen 3 Iraanse olietankers te hebben uitgeschakeld na een aanval van Iran op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS werden de schepen met ballistische raketten beschoten, maar raakte geen enkele Amerikaanse militair gewond. De VS viel toen 3 tankers aan in de Persische Golf en de Golf van Oman. Iran bevestigt 1 van die aanvallen, maar zegt dat er geen slachtoffers vielen. De VS beweert dat Iran met de olietankers de revolutionaire garde financiert. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en klaart het op. Het kwik wijst in de nacht vlak aan zee 15 graden aan en verder landinwaarts zo'n 6. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
6: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
7: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
6: Nee, je hebt niet goed gekeken.
7: Ik had al lang bij Sharon en Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
6: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
7: Nou, dan kun ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
8: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
6: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
9: Kom binnen!
10: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
9: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
10: Rockmart in Kerkrade, zei je?
9: ROCKMART.nl.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens unieke

0: Lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Café Drakke zet de tijd op 11 uur.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Russische president Poetin heeft in Moskou gesproken met Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Poetin noemde de situatie moeilijk, maar dit soort gesprekken altijd nuttig. De Amerikanen namen nieuwe vredesvoorstellen mee, maar details daarover zijn niet bekendgemaakt. Witkoff en Kushner reizen nu waarschijnlijk door naar Kiev, waar ze nog niet eerder waren. Zowel in Rusland als in Oekraïne zijn de verwachtingen van een doorbraak erg laag. Iran heeft olietankers aangevallen die volgens de revolutionaire garde banden hebben met de Verenigde Staten. Het is een vergeldingsactie voor eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraanse olietankers. Iran waarschuwt dat meer schepen worden aangevallen als ze door de verboden routes bij de Straat van Hormuz varen. Teheran dreigt bovendien met hardere aanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen als de Amerikaanse aanvallen doorgaan. De spanningen tussen beide landen lopen zo weer op. De Duitse politie heeft nieuwe foto's verspreid van een 48-jarige man... die wordt verdacht van een serie sabotageacties aan het elektriciteitsnet. Er zijn bij meerdere invallen en zoekacties explosieven gevonden. In Saksen werden gisteren 12 zelfgemaakte explosieven aangetroffen bij elektriciteitsstations. De verdachte zou in brieven de verantwoordelijkheid voor verschillende aanvallen hebben opgeëist. Volgens de autoriteiten is hij een klimaatactivist die tegen het opwekken van fossiele stroom is. En een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is binnenkort voor het eerst sinds 1990 weer voor publiek te zien. Het doek hangt vanaf 9 oktober in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond, bij wijze van dialoog tussen de beide kunstenaars. Het weer, opklaringen en droog bij een nachttemperatuur van 15 graden vlak aan zee... en verder landinwaarts zo'n 6 graden. Er staat nauwelijks wind. Overdag krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
5: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
6: Komt het oog wel ook wat.
5: Audiofrenzy.nl.
7: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze car wash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En Lindy Car Wash keeps you moving.
5: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.

0: Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
2: Ah!
1: Of zo?
2: Ik snap hier niks van.

0: Top 12 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het gesprek tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff is na 3 uur beëindigd. De twee Amerikanen waren in Moskou om te praten over een mogelijke beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Washington hoopt de vastgelopen onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne weer op gang te brengen. Morgen reizen Kushner en Witkoff door naar Kiev. Het wordt de eerste keer sinds het begin van de oorlog dat de twee gezanten de Oekraïnse hoofdstad bezoeken. Poolse archeologen hebben bij Wrocław een 5000 jaar oud graf ontdekt met onder meer een ketting van 42 dierentanden. In dat graf lag vrijwel het complete skelet van een man, samen met barnsteenkralen, vuurstenen werktuigen en een stenen strijdbijl. De vondsten wijzen volgens de onderzoekers op de touwbekercultuur die zich duizenden jaren geleden over grote delen van Europa verspreidde. De tanden waren van verschillende grote zoogdieren, zoals herten, hondenachtigen en mogelijk ook beren. Iran heeft olietankers aangevallen die volgens de revolutionaire garde banden hebben met de Verenigde Staten. Het is een vergeldingsactie voor eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraanse olietankers. Iran waarschuwt dat meer schepen worden aangevallen als ze door de verboden routes bij de Straat van Hormuz varen. Teheran dreigt bovendien met hardere aanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen als de Amerikaanse aanvallen doorgaan. De spanningen tussen beide landen lopen zo weer op. En een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is binnenkort voor het eerst sinds 1990 weer voor publiek te zien. Het doek hangt vanaf 9 oktober in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond bij wijze van dialoog tussen de beide kunstenaars. Het weer, opklaringen en droog bij zo'n 15 graden vlak aan zee en verder landinwaarts zo'n 6 graden. Er staat nauwelijks wind. Overdag krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Drakke zet de tijd op 1 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het gesprek tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff is na 3 uur beëindigd. De twee Amerikanen waren in Moskou om te praten over een mogelijke beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Washington hoopt de vastgelopen onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne weer op gang te brengen. Morgen reizen Kushner en Witkoff door naar Kiev. Het wordt de eerste keer sinds het begin van de oorlog dat de twee gezanten de Oekraïnse hoofdstad bezoeken. Poolse archeologen hebben bij Wrocław een 5000 jaar oud graf ontdekt met onder meer een ketting van 42 dierentanden. In dat graf lag vrijwel het complete skelet van een man, samen met barnsteenkralen, vuurstenen werktuigen en een stenen strijdbijl. De vondsten wijzen volgens de onderzoekers op de touwbekercultuur die zich duizenden jaren geleden over grote delen van Europa verspreidde. De tanden waren van verschillende grote zoogdieren, zoals herten, hondenachtigen en mogelijk ook beren. Iran heeft olietankers aangevallen die volgens de revolutionaire garde banden hebben met de Verenigde Staten. Het is een vergeldingsactie voor eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraanse olietankers. Iran waarschuwt dat meer schepen worden aangevallen als ze door de verboden routes bij de Straat van Hormuz varen. Teheran dreigt bovendien met hardere aanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen als de Amerikaanse aanvallen doorgaan. De spanningen tussen beide landen lopen zo weer op. En een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is binnenkort voor het eerst sinds 1990 weer voor publiek te zien. Het doek hangt vanaf 9 oktober in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond bij wijze van dialoog tussen de beide kunstenaars. Het weer, opklaringen en droog bij zo'n 15 graden vlak aan zee en verder landinwaarts zo'n 6 graden. Er staat nauwelijks wind. Overdag krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Gedrakken zet de tijd op 2 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het gesprek tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff is na 3 uur beëindigd. De twee Amerikanen waren in Moskou om te praten over een mogelijke beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Washington hoopt de vastgelopen onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne weer op gang te brengen. Morgen reizen Kushner en Witkoff door naar Kiev. Het wordt de eerste keer sinds het begin van de oorlog dat de twee gezanten de Oekraïnse hoofdstad bezoeken. Poolse archeologen hebben bij Wrocław een 5000 jaar oud graf ontdekt met onder meer een ketting van 42 dierentanden. In dat graf lag vrijwel het complete skelet van een man, samen met barnsteenkralen, vuurstenen werktuigen en een stenen strijdbijl. De vondsten wijzen volgens de onderzoekers op de touwbekercultuur die zich duizenden jaren geleden over grote delen van Europa verspreidde. De tanden waren van verschillende grote zoogdieren, zoals herten, hondenachtigen en mogelijk ook beren. Iran heeft olietankers aangevallen die volgens de revolutionaire garde banden hebben met de Verenigde Staten. Het is een vergeldingsactie voor eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraanse olietankers. Iran waarschuwt dat meer schepen worden aangevallen als ze door de verboden routes bij de Straat van Hormuz varen. Teheran dreigt bovendien met hardere aanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen als de Amerikaanse aanvallen doorgaan. De spanningen tussen beide landen lopen zo weer op. En een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is binnenkort voor het eerst sinds 1990 weer voor publiek te zien. Het doek hangt vanaf 9 oktober in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond bij wijze van dialoog tussen de beide kunstenaars. Het weer, opklaringen en droog bij zo'n 15 graden vlak aan zee en verder landinwaarts zo'n 6 graden. Er staat nauwelijks wind. Overdag krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.